0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: RTV-NOF-Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV-NOF. In de bibliotheek van Dokkum is de expositie Mensen van hier en daar te zien. Daarin vertellen jonge Noorderling hoe het is om op te groeien met een Nederlandse ouder en een ouder die uit een oorpad van de wereld komt. Daniel de Boer maakt het tegen met journalist Chris Zwart portretten en interviews hoe kom alle familie en je ergens thuis vielen. De boer die groeide zelfs op in Oude Pekela en had een Surinaamse mem. Zijn eigen ziektocht naar water is vormen de onleiding van het project.
2: Want ik ben daar 8 maanden geweest en hoe langer ik daar was, hoe meer ik me ging afvragen van wie ben ik eigenlijk in de kern. Ik wist dat ik Surinaams was en Nederlands, maar Surinamers zijn best wel trots op hun cultuur. En daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet Suriname ben. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? En dat is eigenlijk Pekelder, maar ook plattelandsjongen. Dat is wat mij heeft gemaakt en dat is wie ik in de kern ben.
1: De expositie is onder mij 14 oktober te zien in Dokkum en daarna onder mij 14 november in Boedenpost. De eigenaars van Hoen Luna was kochtje orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neidt ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lidskof getierd, slim zie ik. Ze moest spuien en kreeg bloed troch haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd trocht ze krijgt verstoren is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseren ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De squallen pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek hoe heen herinneren. Een soort band kwam ek verkleid als een personage uit een boek. Zo kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiert die het lezen extra centraal op het Pompenblad. Zo binder inrin man van orden en ben en zal de oudere groepen te gerre lezen met de jongere leerling. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV-NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-4412-02. Ik wens Gio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
13: in Ford
12: en Opel.

0: Herberg Voestrum.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: SGmaatwerk.nl, het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Dit is RTV NOF.
14: Maar nu op naar het weekend.

Vrijdag 2 oktober, 4 minuten over 7. Lost Frequency op Dantennis. Ik zeg goedemorgen Noord-Oost-Friesland. Het schijnt weer een goede dag te worden vandaag. Hè? Het kan hier en daar wel een klein beetje mistig zijn. Dus pas daar wel voor op voor mistbanken. Maar die trekken straks wel heel snel weer weg. En het blijft ook droog. En de zon die komt er ook zeker wel bij. De temperatuur die gaat een beetje naar de 17 graden. Heerlijk toch, hè? En laten we maar snel beginnen. Bomvol programma. Leuke feitjes, nieuwtjes, leuke muziek.

0: Ja, heerlijk toch. Ook het keuzemoment. Twee leuke Nederlandse liedjes op een rijtje gezet voor je. Maar die hoor je straks wel even voorbij komen. En je krijgt ook de informatie om ons weer te kunnen bereiken vandaag op deze vrijdag 2 oktober.
1: RTV NOF.
0: Straks Lost Frequency op de antennes heb ik voor je meegenomen. ABBA staat in de rij en natuurlijk die Nederlandse meezingers die staan ook zeker voor je klaar. Maar eerst Stereo Act voor een tijdje terug en die immer lacht.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Agoeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Ik ga eens turbo en
12: ik is toch turbo en net?
11: Nou even serieus, alle hier ik

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
3: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl
9: NofBC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NofPC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
7: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
16: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
15: Oh,
16: jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
15: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
16: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: Dit is RTV NOF.
9: Mino, op naar het weekend.

0: 10 minuten over 8 op vrijdag 2 oktober. Goedemorgen Noord-Friesland nogmaals. En het schijnt een fantastische dag te worden vandaag. De zon die komt er straks volop bij. Als die mist hier en daar een beetje opgetrokken is, dan gaan we de temperaturen beleven van 19 graden. En straks het uitgebreide weekend weerbericht heb ik nog voor je klaarstaan.
1: RTV NOF.
2: Ekkien, Tenaat, Danbod en Bedaat.
0: Ja, zo is het. Zometeen de gegevens om ons te kunnen bereiken. Het keuzemoment staat nog klaar. Dat laat ik straks alleen aan je horen. Mocht je dat nog gemist hebben, dat zou best kunnen. Technisch gezien zou dat best kunnen. Maar straks ga je hem nog een keer horen en dan kun je nog je stem uitbrengen natuurlijk. Het zijn twee leuke liedjes. Zometeen hoor je ze wel even voorbij komen. Eerst heb ik op de antennes voor je van Halen en Jump. We gaan even terug naar de jaren 84.

0: Vrijdag 2 oktober gaat in de boeken als een bijna een zomerdag. We gaan op naar de 20 graden. Heerlijk toch?
1: Het keuzemoment.
0: En het keuzemoment, je mag ook vandaag mag je weer stemmen. Het hoeft natuurlijk niet, maar het kan gewoon, hè, omdat het kan. Mag je bellen 0511-44-1202 of je stuurt een bericht naar 0511-44-1202. Ook vandaag op deze vrijdag 2 oktober twee leuke liedjes, als je het mij vraagt. Henk Wijngaard staat voor je klaar met Wat mijn opa zei. Dat is dit liedje, daar kun je op stemmen. Dan is keuze A jouw keuze.

0: mijn opa zei.
1: Yes, dat is een mooi liedje. Mooi liedje. Dan mag je op stemmen, dus keuze A, Henk Wijngaard, Dit is wat mijn opa zei. Of je gaat voor keuze B, dat is ook zeker niet minder. Dat is Dana Winner met 1000 mooie dromen. Oh, prachtig liedje.

0: Je wordt er ook gelijk rustig van, hè? Zo'n liedje. Heerlijk. 0511-44-1202. Keuze A dus voor Henk Wijngaard en keuze B voor deze dame, Dana Winner. Duizenden mooie dromen. Ik hoor het graag van je. Straks over zo'n 15 minuten ga ik één van die twee liedjes helemaal voor je draaien.
1: Op naar het weekend.
0: En nu we het al een beetje in het Nederlandstalige zitten, zet ik er ook gewoon eentje voor je op deze vrijdag. We gaan een klein beetje jou voorbereiden op het aankomend weekend. Dit is Frans Duits. Nee, niet zeggen hoe het leven moet.

Cindy Lauver op Dantennis in Noord-Oost-Friesland. Time after time, even terug naar 84. Straks heb ik voor je het streeknijs. Ben je op de hoogte wat er allemaal speelt in onze prachtige omgeving? En heb je tips, laat het zeker even weten. Het uitgebreide weekendweerbericht. Wat gaat het weer doen het komende weekend? En daarna heb ik een heel fijn plaatje klaarstaan van Vincent. Maar eerst deze nog uit de jaren 90. Two Brothers.

0: echt het jaren 90 gevoel terug op de radio hier bij de Streekomroep. Two Brothers on the Fourth Floor. Hoe simpel kan het soms zijn om een naam te bedenken ook, hè? Toch, ja, die twee broers die op de vierde verdieping woonden. Two Brothers on the Fourth Floor. Zo kwam die naam een beetje tot stand, zeg maar. Daar heb ik toen een stukje over gelezen nog. Fantastisch verhaal ook, hè? En een goede zangers, goede platen. Want waren ze immens populair, vrienden. Het Streeknijs staat voor je klaar. En straks kun je nog even kiezen, hè? Dit gaat vandaag tussen Henk Wijngaard of Dana Winner. Eén van die twee ga ik dan straks voor je draaien. De fragmenten komen straks ook één keertje nog voorbij. Maar eerst even het uitgebreide weekendweerbericht en het Streeknijs.
1: Van Dwarp ontstaat.
2: RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In de bibliotheek van Dokkum is de expositie Mensen van hier en daar te zien. Daarin vertellen jonge Noorderling hoe het is om op te groeien met een Nederlandse ouder en een ouder die uit een oorpad van de wereld komt. Daniel de Boer maakt te gieren met journalist Chris Zwart portretten en interviews hoe kom alle familie en je ergens thuis vielen. De boer die groeide zelfs op in Oude Pekela en had een Surinaamse mem. Zijn eigen ziektocht naar water is vormen de onleiding van het project.
4: Want ik ben daar 8 maanden geweest en hoe langer ik daar was, hoe meer ik me ging afvragen van wie ben ik eigenlijk in de kern. Ik wist dat ik Surinaams was en Nederlands, maar Surinamers zijn best wel trots op hun cultuur. En daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet Suriname ben. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? En dat is eigenlijk Pekelder, maar ook plattelandsjongen. Dat is wat mij heeft gemaakt en dat is wie ik in de kern ben.
3: De expositie is onder mij 14 oktober te zien in Dokkum. En daarna onder mij 14 november in Boedenpost. De eigenaars van Hoen Luna waskocht je orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neid ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lietskof getierd, slim zie ik. Ze moest spuien en kreeg bloed trog haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd trog ze krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseren ze voten dadelijks contact op te nemen met de beste dokter. Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De squallen pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek hoe herinneren. Een soort Ben kwam ek verklaard als een personage uit een boek. Ze kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiert die het leest een extra centraal op het Pompenblad. Ze binden iedereen man van Orden en Ben en zullen de oudere groepen te gieren lezen met de jongere leerling. Een paar honderd euro verdienen trog even een pakketje voor te brengen of die een bankpas uit te lien. Jongeren worden hield iets vaker via sociale media benaderen van sokkenlietse putjes, zo zei het weekagent Bert Sietsema.
5: Ben gaat net altijd het normbesef nog wat ze haar als ze wat ouder binnen. De criminelen die bereiken de jeugd via de normale kanalen. Je had TikTok, Instagram, je had de spultjes, Minecraft. Neem al die spultjes maar op. Werd heel makkelijk in communiceerd wordt. En dan is de vraag ik heel makkelijk stel van goh, wil je me makkelijk heel verzinnen? De jeugd die trapt erin, denkt oh dat is mooi verzinnen. En vervolgens keer ze net bij waarom.
3: Wat eerst onschuldig liek het, kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Op het Singeland College in Burgum gingen de politie, handhaving en de gemeente Tietjerkstradiel waarje met leerling impeteren over de gevaren van online ronselen. Dat badde als onderdeel van een campagne van Meldmisdaad Anoniem. Bij de campagne was de jeugd vooral bewust mijntje van de risico's. En ek duidelijk mijntje dat ze op vertachte onbiedingen net verder ingeën matten. De leerlingen uit klasse 1 weten nou in alle gevallen wat ze dwaan matten als ze een vertacht berochtje krijgen.
6: Zeg gewoon nee en blokkeer ik hen altijd.
7: In ieder geval het account blokkeren. En dan nam ik goed onthouden, want dan haast natuurlijk een naag bij wie is. En ik zou het zien met ouders zezen en dat heel heftig is. Dan zoek ik sowieso het zien de politie ook nog
3: Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Dankjewel, Esther Bethlehem.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, voor het weerbericht zeg maar voor vrijdag 2 oktober. Het is nu zo'n 10 graden op de antennes. Straks komt de zon er volop bij. Hij probeert het nu al. En dan wordt de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 19 tot 20 graden hier in Noord-Friesland. Kijken voorzichtig naar de zaterdag, 3 oktober. Heel veel ruimte voor de zon. Ook zo'n 20 graden. Dus een fantastische dag als je het mij vraagt voor oktober, 3 oktober. En ook de zondag, 4 oktober. Ook veel zon. Ook de temperaturen bij de 18 tot 20 graden. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo de komende dagen. Voorzichtig vooruitkijken naar de maandag en dinsdag nog veel ruimte voor de zon. En woensdag waarschijnlijk weer een buitje. Maar voor oktober is er helemaal niks aan de hand. Fantastisch. Ga ervan genieten van dit weekend.
8: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. Peter Visser.
1: Op naar het weekend.
0: Precies. En beloofd is beloofd, hè, met Vincent en Dromedans.
9: Dans jij?

Vincent, Dromedans 2 oktober. En ook morgen zaterdag 3 oktober is Nationale Kringloopdag. Dus ben je echt een kringloper, zeg maar. Dan is morgen wel de dag, want dan zetten ze de deuren wagenwijd open. En dan gaan ze alles extra in het zonnetje zetten, zeg maar. Maar stel je doet, gooit iets stiekem weg thuis gewoon, zonder dat je partner het weet. Dat je gaat, de vrouw of de man, die is gewoon even lekker shoppen met vrienden weg. Ik ga het huis opruimen en ik ga dingen weggooien. Wat zou je dan stiekem weggooien? Of naar de kringloop brengen? Ja, dat gaan we toch allemaal wel eens doen. Hè? Ik wel. Als een vrouw weg is, dan ga ik opruimen. Dan is alles weg. En inderdaad, ik gooi wel eens dingen weg als ze later zeggen van waar is dat spul allemaal gebleven? Nou, dan weet ik het wel. Ja, misschien doe jij het ook wel. Wat gooi jij stiekem weg voor je partner?

0: Vrijdag 2 oktober. Er moeten weer keuzes gemaakt worden. Knopen moeten weer doorgehakt worden. Ook vandaag dus was de vraag, welke zou jij willen horen vandaag in het keuzemoment? Gaan we dan voor Henk Wijngaard met Dat is wat mijn opa zei? Of ging je dan voor Dana Winner met dat hele leuke liedje natuurlijk, Duizenden mooie dromen? Beide fantastische platen, goede artiesten ook, maar er kan altijd maar één de winnaar zijn natuurlijk. En zoals altijd de kleine meerderheid van de stemmen. Met zo'n 15% van de stemmen gaan we dan toch opzetten voor vandaag op deze vrijdag 2 oktober. En wie zou het zijn?
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment is voor Henk Wijngaard. En dit is wat mijn opa zei. Bedankt voor al jullie stemmen, zeg maar, het meedenken op deze vrijdag.

0: mijn opa zei.
1: Het keuzemoment dus staat op naam van Henk Wijngaarten. Dat is wat mijn opa zei. Bedankt voor de stemmen. Volgende week vrijdag YouTube een nieuw keuzemoment natuurlijk voor jou. Dan kun je al je berichten ook weer sturen naar peter.visser@rtvnof.nl. Heb je leuke ideeën ervoor? Laat het dan maar even weten natuurlijk. Ik zet zo jouw favoriete twee liedjes op een rij. En dan kun je die volgende week vrijdag kunnen we daar weer op stemmen met z'n allen. De laatste plaat voor dit uur. Op naar het weekend. Dan staat Peter Kraft weer voor je klaar met ontbijtpop. Straks na negen. Hij heeft de croissants weer warm. En de kaas weer geschaafd. En hij neemt je met mij mee door de tijd. Dus Nena 99 Luftballons.

0: Nina, Nine and Ninety's Loofballons. Hij doet het altijd goed, hè? Zo'n evergreen die altijd wel gedraaid kan worden en die iedereen gewoon mee gaat zingen. Dat is ook een beetje de bedoeling van een vrijdagochtend natuurlijk, dat je mee kan zingen. Meezinggarantie op de vrijdagochtend. Om jou voor te bereiden op jouw aankomend weekend. En wat voor weekend. Fantastisch mooi weer. De temperaturen blijven een beetje bij de 20 graden schommelen. Veel zon ook het komend weekend, dus ga daar zeker van genieten. Ook straks na 9 uur, hè? Ga daarvan genieten met Peter Kraft, Ontbijtpop en alle programma's die Noord-Oost-Friesland nog voor je gaat maken. De hele programmering kun je nalezen op die mooie site van ons, rtvnof.nl. En nog beter, download onze app en blijf op de hoogte wat er allemaal speelt in jouw prachtige omgeving. Denk om je goed om jezelf en een beetje om een ander, want we moeten met elkaar door de tijd. Graag tot volgende week vrijdag. Ik laat je achter met de reclames en het nieuws en met Peter Kraft zometeen. Tot volgende week vrijdag. Hoi hoi.
1: Op naar het weekend.
2: Peter Visser.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwere weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend!
17: Ik ga eens turbo en heu.
16: Ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus. Alle hier.

0: in Waterswaard.
1: SGmaatwerk.nl. Het westige eerst.
2: Keukens en kasten op maat.
3: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
4: Marinus Keukens?
3: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
5: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
7: Het is hier eerst koud in je huis.
8: Ja, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel, in Den Wald.
10: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
13: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer? Zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
17: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik lid me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
19: tdnoord.nl
20: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
20: nofpc.nl
18: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord, uit Jesternaidscherk.

0: voor deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Paken, zullen we even op stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Dit is RTV NOF.
10: Mijn ontbijtpop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen luisteraars. En welkom weer bij een klein uurtje Ontbijtpop op de grote streekzender RTV NOF. Die de afgelopen week weer eens een award in de wacht sleepte. En met een tv-uitzending in de categorie maatschappelijke impact. Ja, afgezien van het vreselijke woord impact, nou is dat mooi of niet. En dan zijn we hier met ons allen apen trots op. Maar wij van Ontbijtpop kunnen er ook wat van, ook al hebben we dan nog geen award gewonnen. Maar vooruit, de samenstelling en de presentatie van het uurtje Ontbijtpop is zoals gebruikelijk in de handen van Peter Kraft. En de techniek wordt natuurlijk verzorgd door Dirk van der Duim. En nou komt het, luisteraars. Morgen is het Wereld Hula Hoop Dag. Elke eerste zaterdag van oktober is het namelijk Wereld Hula Hoop Dag. Nou, u zou het ons toch wel erg kwalijk nemen als we daar niet even bij zouden stilstaan, nietwaar? Ja, dan gaan we natuurlijk maar eens doen met een hula hoop lied van Idalia Boyd. Idalia, dat is het zusje van Little Eva en zij zingt over het hula hoopen.

Idalia Boyd met de Hula Hoop Song. Ja, voor zover we hebben kunnen nagaan, was dit het enige plaatje wat het meisje ooit gemaakt heeft. Ja. Nou ja, ze zal druk met het hula hoepen geweest zijn. Ja. Kijk, de organisatoren van deze Wereld Hula Hoepdag morgen, die zitten natuurlijk in Amerika, hè, waar anders. En zij zeggen dat de hula hoep vreugde brengt in je hart. Dat je gezond blijft van het hula hoepen. En ze moedigen hula hoepers aan om gul geld te geven, zodat speelgoed hula hoepjes geschonken kunnen worden aan kwetsbare kindertjes over de hele wereld. Om overal geluk te brengen en innerlijke vrede. Mooi, hè?

It's a happening world van de tokens. Voor alle kwetsbare kindertjes in de hele wereld die wij blij zouden kunnen maken met speelgoed hula hoepjes. En, nou blijkt ook nog dat het morgen ook nog eens karamelkustartpuddingdag is. Internationaal, denk ik, ja. En ook ja, is 3 oktober de internationale dag van de gezonde virussen. En, nou ja, en nou komt het, luisteraars, veel interessanter is natuurlijk dat maandag Chubby Checker jarig is. Nou, toen ik dat vanmorgen Dirk vertelde, sprong je gat in de lucht. Chubby wordt 85. Nou, Dirk zei nog dat hij een lange weg te gaan had voordat hij dat zou gaan bereiken. Ja, en ik zelf nog veel langer, want Dirk is een stuk ouder dan ik. Maar goed, oké. Nu eerst maar eens even iets moois van de jarige Chubby. The girl with the swinging derriere.

The Girl with the Swinging Derriere. Het meisje met het wiebelende achterwerk van de bijna 85-jarige Chubby Checker. En in het lied vertelt hij dat hij ooit eens in Jamaica was en daar had hij op de markt een meisje gezien met een mand met bloemen op haar hoofd. Oh, hij was meteen dol verliefd, hè. En dat meisje, dat liep daar rustig, maar ja, wel met een wiebelende kont. Maar ja, haar gezicht heeft hij nooit gezien, want dat kon niet met al die bloemen in die mand op haar hoofd. Hè. Dus het is ook helaas niks geworden met een meisje. Hè. En u denkt nu vast, wat een ontzettend leuke tekst van zo'n lied. Ja, dat is zo, ja. Nou, kijk, die tekst, die is van een zekere Cal Maan, die zich trouwens op deze plaat John Sheldon noemde. Want hey, heel slim. Zo kon hij namelijk bij twee platenmaatschappijen kon hij dan liedjes uitbrengen. Maar ja, deze baas die schreef veel dikke hits, hoor. Zoals Let's Twist Again. Ja, Dirk noemde het net al. En Let's Twist Again kreeg ooit ook nog eens een keer een Grammy. Nou, en voor Pat Boone schreef hij Remember Your Mind. Nou, zegt, dat was een hit, zegt hij. Nou, die gaan wij u dus niet onthouden.

Remember Your Mind van Pat Boone. Maar ja, wel van de hand van Kalman, hè. Nou, en omdat u nu weet dat deze kerel een enorme staat van dienst had met het schrijven van hitsongs, nou, dan wilt u natuurlijk nogal wat horen van deze songtekstenschrijver. Nou, we hadden het voor het uitkiezen, hoor. Let's Twist Again, zei ik al. De Limbo Rock van Chubby Checker. Teddy Bear van Elvis en Wild One van Bobby Rydell. En, zeker niet te vergeten, The Butterfly door Andy Williams. In één jaar tijd werden daar 2 miljoen platen van verkocht.

die eind jaren 50 op school een zanggroepje vormde. De oudste was 16 en de jongste twee meisjes, dat waren Audrey en Jean, die waren 13. Audrey en de Tinas. Nou had Audrey's moeder, ja misschien begrijpelijk, die had wat bezwaren tegen optredens in zekere clubs. Dus ja, Audrey en Jean die moesten moven. Nou, wat zullen ze daar een spijt van hebben gehad en alles wel hun moeder. Want de drie overgebleven meisjes die gingen zich de Orlons noemen. En die scoorden een paar dijken van hits, waaronder alweer van de hand van Calman, de Wah Watusi.

Wawa Tusi is een dans, hè? Dus niet door Audrey en de T-Nets, maar door de Orlons, want zo gingen die overgebleven T-Nets zich nu noemen. Nou, die naam, dat was een grapje. Want Orlon, dat was een soort Terlenka-stof die vreselijk kriebelde als je er een broek of een trui van droeg. En nou was er op dezelfde school een ander zanggroepje. En die noemde zich de Kashmirs. En Kashmir, dat was ook een wollig stofje. Dat ook kriebelde, ook heel erg kriebelde. Maar hoe konden die Kashmirs vermoeden dat de Orlons wereldgeschiedenis zouden gaan schrijven? En zij niet.

99 Miles from L.A. van Albert Hammond, 99 mijl. Ja, het is een ontroerend liefdeslied inderdaad, maar het getal 99... dat ergert mij zo langzamerhand ongelooflijk en ook steeds meer. Misschien kent u die irritatie ook als u een opgewonden dame op de radio hoort roepen... voor slechts €9,99. Ja, de ANWB meldt in een folder dat hun fietsen dragen nu slechts €399,99 kost. Ik vind dat wel zo flauw. Ik ben geen kleuter meer en u ook niet. Natuurlijk is het €400. Stel u zich eens voor dat u in bankbiljetten €400 op de toonbank legt... en u vraagt 1 cent terug. Nou, die krijgt u niet, want de cent is namelijk vrijwel geheel uit het betalingsverkeer verdwenen. En de vraag is ook of de ANWB het accepteert als u het bedrag... precies gepast in muntstukjes op de toonbank legt. Ja. Bouwmarkt Karwei verkoopt een barbecue voor €199,99. En iedereen weet natuurlijk dat het €200 is. Ja, ik kan er slecht tegen dat Karwei kennelijk denkt dat wij dat niet doorhebben.

Shame, Shame. Het waren de Magic Lanterns uit het Britse Manchester. En het leuke is dat Albert Hammond van zojuist, dat hij ook een tijdje een Magic Lantern is geweest. Ja, wat een toeval toch. Ja, een Magic Lantern, luisteraars, dat is wat wij in de tijd een toverlantaarn noemden. En dan had je kleine glasplaatjes die met de hand beschilderd waren met landschapjes of figuren uit sprookjes. En die kon je dan in de toverlantaarn laten zakken. En als je daarachter dan een kaars zette, dan kon dat plaatje via een lens, dan kon dat plaatje geprojecteerd worden op een witte muur. En als je dan bijvoorbeeld aan je publiek een verhaal vertelde, dan kon je op die manier een bijpassende afbeelding op de muur laten zien. Nou, wij zijn later zo'n ding een diaprojector gaan noemen. Maar 300 jaar geleden was er eens een welgestelde klant die zo'n Magic Lantern had aangeschaft. En die schreef daarover in zijn dagboek. Daar schreef hij: "It's a lantern with pictures on glass to make strange things appear on the wall. Very pretty."

Nou, dat was een Israëlische popzanger met de Amerikaans aandoende naam Mike Brandt uit 1971. En deze Israëlische jongeman die zong hier in het Frans sans amis. Zonder vrienden betekent dat. Ja, Mike moet een vooruitziende blik gehad hebben, want ja, wie wil er anno nu nou nog vrienden zijn met Israël? Ja, Trump misschien, maar die telt niet. Nee. Ja, Trump is een even grote schurk als Netanyahu. Ja. Hoe weten wij dat Netanyahu een schurk is? Nou, de gruwelijke misdaden die de Israëli's nu plegen in Gaza, die zijn kort geleden vastgelegd in een documentaire. En die documentaire die is in Theater Slieker in Leeuwarden te zien vanavond om 7 uur. En ook zondagmiddag om even voor 1 en ook maandag nog om 1 uur. Dus als u even wilt griezelen wat die Engerts daar allemaal aan moordpartijen aan het uitvoeren zijn, haast u, want het is time to kill.

Time to Kill van Sophie Etqviste. Met de artiestennaam Sophie Zelmani. Time to Kill. Dat lied dat gaat over het doden van de tijd. Nou, daar hebben Israëlische soldaten geen probleem mee, hoor. Nou ja, die doden alles wat in de verste verte de moeite waard lijkt om dood te maken. Ah ja, als het maar Palestijnen zijn. 200 jaar geleden riepen de voorgangers van Donald Trump, die riepen al, de beste Indiaan is een dode Indiaan. Nou, en die doctrine die wordt nu gehanteerd door de Israëli's als het om Palestijnen gaat, hè. Geen betere Palestijn dan een dode Palestijn. Nou, en daar heeft Netanyahu nu een lijfspreuk van gemaakt. Alle Palestijnen moeten dood. En wij hebben zorgvuldig nagedacht over hoe we dat zo efficiënt mogelijk gaan doen.

Misschien hebt u de melodie herkend. Het was Murder, She Said. Moord, zei ze. Het was de herkenningsmelodie van een film over de detective Miss Marple. Ja, dat was toen in 1961 nog leuk, hè? Ja, we waren allemaal nog erg gelukkig met Israël. De Verenigde Naties die hadden het gebied verdeeld in een onafhankelijke Joodse staat en een onafhankelijke Arabische staat. Nou, dat was nog eens een mooi plan. Ja, alleen vonden de Palestijnen het minder leuk. Wat natuurlijk ook weer niet raar was, omdat het hele gebied eigenlijk gewoon van de Palestijnen was afgepakt. Maar goed, in 1949, hè, Netanyahu was net geboren. In 1949 werd Israël toegelaten als lid van de Verenigde Naties, waarbij Israël ook aangeduid werd als een peace-loving state. Een mooi, hè? Een peace-loving state. Die ook onvoorwaardelijk het handvest van de Verenigde Naties zou accepteren en de verplichtingen zou uitvoeren die daarbij horen. Ja, luisteraars, dat waren nog eens tijden.

Gary Usher was dat, It's a Lie. Het heeft anders uitgepakt, zingt hij. Ja, het is met Israël ook anders gelopen, helaas, dan toen we hoopten. In die documentaire over Gaza die de komende paar dagen in filmhuis Slieker in Leeuwarden zal draaien, daar is te zien en te horen hoe hooggeplaatste militairen trots praten over de systematiek die er achter de Israëlische moordmachine zit. Voor de lol doodschieten van uitgemergelde Gazanen die op weg zijn naar de voedseldistributie, om maar iets te noemen. Een van die twee filmmakers die vertelt dat veel geïnterviewde militairen niet zozeer trots zijn op het moorden op zich, maar ze zijn trots op de doordachte manier waarop het gebeurt. En dat zij daarin belangrijk zijn. En één geïnterviewde die vertelt hoe enorm leuk het is om je missie te voltooien. Ook al komt het dan wel neer op het uitroeien van een heel gezin. Ja, met één bom, ook nog. Ja, en de wereld kijkt toe. Hè. It's nothing to me, wat kan het mij schelen? Ja.

0: Luisteraars, Stefan Zulke die maakte in 1980, het was nog volop koude oorlog met de Russen, toen maakte hij een liedje, Den eine nacht. Nog eentje dan, zingt hij, en dan stoppen we ermee. Ja, ja, zegt hij, ja, het gaat prima met me, om niet te zeggen uitstekend. Ja, ik moet nog wat wennen aan alleen mijn tanden poetsen en in mijn eentje een halfje bruin halen. Maar verder is alles prima, ja.
1: Den eine nacht, dan is Schluss. Doch, doch, es geht mir gut. Es geht mir beinahe ausgezeichnet. Es geht. Man muss sich eben dran gewöhnen. Naja, am Morgen so eine einsame Zahnbürste. Selber Brötchen einkaufen gehen, Kaffee selber machen.

0: ist nur etwas anders geworden. Wissen Sie, die Freiheit, die hat etwas Fremdes. Naja, mittags.
1: Ja, en dan hebben we hier ook nog een mooie song over het kijken in een spiegel. Er wordt vaak gezegd, iemand een spiegel voorhouden in de hoop dat je je dan realiseert wat je aan het doen bent. Nou, dat is aan Netanyahu niet besteed, vermoed ik.

En met deze Spiegelsong, luisteraars, is ook deze 616e aflevering van Ontbijtpop weer bijna aan zijn eind gekomen. Samenstelling en presentatie Peter Kraft met Dirk van der Duim, die zorgde dat het uurtje de lucht in kon. En u kunt het zoals altijd terugluisteren als u op de website van RTV NOF klikt op uitzending gemist. Of anders via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook zoals altijd een linkje naar de playlist vindt. Gedag allemaal, graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een mooi uurtje Ontbijtpop.

0: keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
5: It's getting hot in here.
0: Wat een stoel, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal voor aan.
0: Oh?
5: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Ruiz hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wajo, lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.
13: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Hij is turbo en hij.
14: Ik is toch turbo en net?
13: Nou even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.

0: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
7: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
6: Oef,
7: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
6: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
7: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De eigenaars van Hoen Luna was kochje orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neidt ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lietskof getierd slim ziek. Ze moest spuien en kreeg bloed troch haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en wat troch ze krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseer je ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De squallen pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek oeheen herinneren. Een soort Ben kwam ek verklaard als een personage uit een boek. Zij kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiets die het lezen extra centraal op het Pompenblad. Zij binden iedereen man van Orden en Ben en zullen de oudere groepen te gerre lezen met de jongere leerling. Een paar honderd euro verdien je troch even een pakketje voor te brengen of die bankpas uit te lien. Jongeren worden heel iets vaker via sociale media benaderen van sokkenlietse putjes, zo zei het weekagent Bert Sietsema.
2: Ben haar net altijd het normbesef nog wat ze haar als ze wat ouder binnen. De criminelen die bereiken de jeugd via de normale kanalen. Hey, je had TikTok, Instagram, je had de spultjes, Minecraft. Nou, neem al die spultjes maar op. Werd heel makkelijk in communiceerd wordt. En dan is de vraag ik heel makkelijk stel van, goh, wil je me makkelijk geld verzinnen? De jeugd die trapt erin, denkt, oh, dat is mooi verzinnen. En vervolgens keer ze net bij waarom.
1: Wat eerst onschuldig liek het, kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Op het Singeland College in Burgum gingen de politie, handhaving en de gemeente Tietjerkstradiel waar ze met leerling impeteren over de gevaren van online ronselen. Dat badde als onderdeel van een campagne van Meldmisdaad Anoniem. Bij de campagne was ze de jeugd vooral bewust mijntje van de risico's. En ek duidelijk mijntje dat ze op vertochte aanbiedingen net verder ingeer matten. De leerling uit klasse 1 weten nou in alle gevallen wat ze dwaan matten als ze een vertocht berochtje krijgen.
3: Zeg gewoon nee en blokkeerde ik hen altijd.
4: In ieder geval het account blokkeren. En nou ja, dan nam ik goed onthouden, want dan haast natuurlijk een nacht bij wie is. En ik zoek het zien mijn ouders zezen en dat heel heftig is. Dan zoek ik sowieso het zien de politie ook nog on ja.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: Het loert van de Woorden. RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo hennen.
16: Ik is toch turbo hennen, net?
15: Nou, even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Alve Oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter ingeschopt. Op de video is te zien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
9: Herberg

0: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ruiz hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zorg maar eens op marineskeukens.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
5: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zorg maar op marineskeukens.nl.
8: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
9: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef,
9: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
9: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Fjouwer Kasbere fietsen binnen in de nacht van woensdag op tongens stijl van de Harkema. Het gaat om 2 racefietsen en 2 gravelbikes van eigenaar Reense Lumstra. Onder de stijl fietsen winnen een CK Spare, een S-Works SL Someone, een CK Xero en een Carbon Gravelbike. Lumstra had foto's van de fietsen deeld in de hoop dat ien ze verkent. Voor een gouden tip die het lied daar waarom vindt van de fietsen, had er een belening van 1000 euro uitloofd. Frieske basisschool ging vaker bij een waar op besieten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat baat via zaneemde audits, waarbij het collega's van orenschool meisje in de klasse en advies jouwen. Het initiatief komt van het netwerk Onderwijskwaliteit Friesland. Daarbij wordt exjoen naar het onderwijs in de Frieske taal. Nevens de initiatiefnemers gaat het mij klam net om een inspectie, maar om van een waar leren te kennen. Bernard Winsemius oer dit initiatief.
2: Er is iemand op school of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kan vragen wordt, hoe gaat het bij hem op school, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je speerpunten dit jaar. En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de band over hoe het op school gaat.
1: Dit school is in zo'n 50 audits gepland. Het uiteindelijke doel is om voorbeelden tussen scholen te dealen en zo het onderwijs voor alle leerlingen in Friesland verder te versterken. In Dokkum is de verkeer uiteenzet van kabels op het nieuwe bedrijvenpark Zuiderschans. Ondernemers kunnen haar zo'n wazie inschrijven voor een plak op het terrein. Tongsdagmorgen ontbleert de wethouder Pieter Braaksma en ondernemersvoorzitter Reense Postma het bouwboord. Het bedrijvenpark komt zuid van de bestaande Zuiderschans, tussen de Murmerwalsterwei en de Pier Prinslaan. Het terrein is bedoeld voor lichte bedrijvengiet. Ondernemers kennen kabels rond maximaal 2000 kantometer om een vreegje. Op een part van het park is ook een bedrijfswenning mogelijk. De inschrijving rint rond 4 november. De gemeente verwachtte dat het nieuwe bedrijvenpark rond te bieden zeil voor groei van bestaande en nieuwe bedrijven in Dokkum. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: RTV NOF.

0: more in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Het is hier inspruit koud in je huis.
12: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
13: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog. Dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
19: Keukens en kasten op maat.
22: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
4: Marinus Keukens?
3: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Fjouwer kostbare fietsen binnen in de nacht van Waas die op tongensje stijlen van de Harkema. Het gaat om twee racefietsen en twee gravelbikes van eigenaar Reense Lumstra. Onder de stijlen fietsen binnen een CK Spare, een S-Works SL-Song, een CK Xero en een Carbon Gravelbike. Lumstra had foto's van de fietsen dealed in de hoop dat ien ze verkent. Voor een gouden tip die het lied daar waarom vinden van de fietsen, had er een belening van 1000 euro uitloofd. Frieske basisschoolen gaan vaker bij een op besite om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat baat via zogenaamde audits, waarbij het collega's van andere scholen meisjes in de klasse en advies jouwen. Het initiatief komt van het netwerk Onderwijskwaliteit Friesland, daarbij wordt ook gezien naar het onderwijs in de Friese taal. Nevens de initiatiefnemers gaat het met klam net om een inspectie, maar om van een waar leren te kennen. Bernard Winsemius oer dit initiatief.
2: Er is iemand op scholen of er is iemand met hun in de klasse, maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten vragen word hoe gaat het bij hem op scholen, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je in speerpunten dit jaar. En het kan ik zo wijzen dat er een gesprek is met de band over hoe het op scholen gaat.
1: Dit school hier staat zo'n 50 audits gepland. Het uiteindelijke doel is om voorbeelden tussen scholen te dealen en zo het onderwijs voor alle leerlingen in Friesland verder te versterken. In Dokkum is de verkeer uiteindelijk van kabels op het nieuwe bedrijvenpark Zuiderschans. Ondernemers kunnen haar zo'n wazie inschrijven voor een plak op het terrein. Toen ze de morgen ontbleert de wethouder Pieter Braaksma en ondernemersvoorzitter Reense Postma het bouwboert. Het bedrijvenpark komt zuid van de bestaande Zuiderschans, tussen de Murmerwasterwaai en de Pier Prinslaan. Het terrein is bedoeld voor lichte bedrijvengiet. Ondernemers kennen kabels rond maximaal 2000 kantometer om een vreegje. Op een part van het park is ook een bedrijfswenning mogelijk. De inschrijving rint rond 4 november. De gemeente verwachtte dat het nieuwe bedrijvenpark rond de biedenzeel voor groei van bestaande en nieuwe bedrijven in Dokkum. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
1: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Het is ineens per koud in je huis.
6: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel, in Den Bald.
15: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
16: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
15: Oef,
16: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
15: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
16: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
17: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerring. Hoensien.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje mij in beheining.
4: Maar gewoon CA plus een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: I'm here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Het is ineens per koud in je huis.
8: Ja, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef, jerek.
12: Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
12: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
10: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
16: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
15: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus, time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
29: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
30: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Frieske basisscholen gaan vaker bij een waar op besite om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat baat via saneemde audits, waarbij het collega's van orenscholen meisje in de klasse en advies jouwen. Het initiatief komt van het netwerk Onderwijskwaliteit Friesland, daarbij wordt ook zoomen naar het onderwijs in de Frieske taal. Nevens de initiatiefnemers gaat het mij klam net om een inspectie, maar om van een waar leren te kennen. Bernard Winsemius oer dit initiatief.
2: Nou, er is iemand op squallen of er is iemand hun in de klasse, maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kan vragen wordt, hoe gaat het bij hem op squallen, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je in speerpunten dit jaar. En het kan ik zo wijzen dat er een gesprek is met de band over hoe het op squallen gaat.
1: Dit squal is in zo'n 50 audits plant. Het uiteindelijke doel is om voorbeelden tussen squalen te dealen en zo het onderwijs voor alle leerlingen in Friesland verder te versterken. In Dokkum is de verkeer uiteenzet van kabels op het nieuwe bedrijvenpark Zuiderschans. Ondernemers kunnen haar zo'n wazie inschrijven voor een plak op het terrein. Toen ze de morgen ontbleert de wethouder Pieter Braaksma en ondernemersvoorzitter Reense Postma het bouwboet. Het bedrijvenpark komt zuid van de bestaande Zuiderschans, tussen de Murmerwasterwei en de Pier Prinslaan. Het terrein is bedoeld voor lichte bedrijvengiet. Ondernemers kennen kabels rond maximaal 2000 kantometer om een vreegje. Op een part van het park is ook een bedrijfswenning mogelijk. De inschrijving rint rond 4 november. De gemeente verwachtte dat het nieuwe bedrijvenpark rond te bieden zal voor groei van bestaande en nieuwe bedrijven in Dokkum. Fjouwer kostbare fietsen binnen in de nacht van Waas die op tongensje stijlen van de Harkema. Het gaat om 2 racefietsen en 2 gravelbikes van eigene Reense Lumstra. Onder de stijlen fietsen binnen een CK Spare, een S-Works SL Sawan, een CK Xero en een Carbon Gravelbike. Lumstra had foto's van de fietsen dealed in de hoop dat iemand ze verkent. Voor een gouden tip die het lied daar waarom vinden van de fietsen, had er een belening van 1000 euro uitloofd. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjog op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
4: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Ruiz hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef!
14: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
14: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
15: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Zeruisterveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Het is hier eerst koud in je huis.
8: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purl of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jan Cooks for You, met Janzelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
18: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
21: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
24: Baarsmazitcomfort.nl.
26: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
27: Het is hier eens prut koud in je huis.
28: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
29: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
30: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
31: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
30: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
32: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
33: Marinus Keukens?
32: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
34: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
32: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
35: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
16: Dit is RTV NOF.
19: My No, get it on air.

0: De eerste 2,5 minuut kon je luisteren naar de plaat van Kiss in Rock'n'Roll All Night. Nou, dat is lang. Hey, goedemiddag allemaal, we zijn er weer. Het is 4 uur geweest en dat betekent dus dat ik weer helemaal klaar ben voor een leuk radioprogramma neer te zetten hier op je eigen streekomroep RTV NOF. We gaan natuurlijk ook weer onze vaste items draaien, zoals de rock'n'rollplaat, de plaat van vinyl, de vloerkraker van deze week, de Friestalige plaat en natuurlijk ga ik je weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En natuurlijk niet te vergeten, de muziek die er nog aankomt, dus muziek uit de Tipperadeweg. En ik ga een plaatje draaien van een dame die geboren is in Nieuw-Zeeland onder de naam Roxana, maar ze noemt zichzelf Rosé. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht en haar nieuwe single die heet New Trick.
1: RTV NOF.

0: In de herfst kunt u luisteren naar Gerrit On Air met Gerrit Wijkstra.
1: Deze nog, deze nog, deze nog, deze nog.

Wat een mooie herinnering, Paat, zeg. Je hoorde Jim Diamonds met het nummer wat hij zelf geschreven had. I Should Have No Better. En dat bereikte de tweede plaats in de Nederlandse top 40. En daar stond hij ook 13 weken in. En dat was allemaal in het jaar 1984. Hij is 11 jaar terug, is hij overleden. Hij overleed op 64-jarige leeftijd, plotseling in zijn slaap. Maar eerlijk gezegd, wat laat dit toch mooie culturele herinneringen naar. En daar genieten we toch steeds van. Maar we gaan door hier op RTV NOF, jouw streekomroep, met de plaat van Nena. Ze werd namelijk bekend met het wereldnummer 99 Luchtballon uit het jaar 1983. Maar in 2003 schreef ze samen met Kim Wilde het nummer Any Place, Anywhere, Anytime. En dat werd een grote hit, want het stond maar liefst 5 weken lang op nummer 1 van de Nederlandse top 40.

Ze wilde samen gaan trouwen. Ja, in de videoclip dan, hè. Maar ze kijken er toch maar weer vanaf. Je hoorde Monique Smit samen met Guido van der Graaf. En het nummer wat ze samen hebben uitgebracht, dat heet Beter Af Alleen.

0: Had je deze zanger herkend? Ja, dat dacht ik wel, hè. Jorde Chuck Berry en The Sweet Little 16. En dat was onze rock'n'roll-plaat van deze vrijdagmiddag.
1: Het weerbericht.
0: Dan gaan we gelijk maar even door naar het weekendweer. Zaterdag is het eerst bewolkt en later komt er meer zon en kan het nog vrijwel warm worden. Zo'n rond de 20 graden. De wind is zwak en komt uit het zuiden en dan wordt het zo ongeveer zo'n windkracht 2. Zondag stijgt de kans op regen en wordt het rond de 19 graden. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten en dan is het ook windkracht 2.
2: Dit zijn de hits van toen en nu in Gerrit On Air.

0: van Vinyl. En je hoort ook natuurlijk ook de Britse popgroep Culture Club. En natuurlijk ook de leadzanger Boy George. Hij was wel het middelpunt van deze band, vond ik zelf. En natuurlijk hun grote hit Camara Chameleon. En dat stond zo'n aantal weken in het jaar 1983 op nummer 1 van de Nederlandse top 40.
1: De vloerkraker van deze week.
0: Ja, natuurlijk gaan we lekker door hier op RTV NOF. En dan gaan we weer even zo'n lekkere vloerkraker voor je draaien. Ik heb de disco-versie uitgezocht van Reach

0: is op de vrijdagmiddag Gerrit On Air.
1: Frieskalige plaat.

gelden. En dat hebben ze allemaal niet. Hey jongens, hier hebben jullie een euro. Ja, je hoorde de Friestalige plaat. En dat betekent dus dat wij weer een plaatje draaien van de Hoenekop en het Geert om Yield. We gaan even naar de hedendaagse popmuziek. Dat doe ik iedere vrijdagmiddag, dus waarom vanmiddag dan ook niet? We gaan even de nieuwe single draaien die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dat is de nieuwe single van Isabel Asscher. Hier is Niemand wil een popster.

Iedere week dan draai ik weer zo'n leuke binnenkomer die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. Dit keer was het de plaat van Isabel Usher en Niemand wil een popster. Straks na de klok van 5 uur dan hebben we uiteraard weer Kees Bakker op radio met zijn radioprogramma Scherp op de Bitje. En ik spreek je graag volgende week weer tussen 4 en 5 uur op deze radiozender. Oftewel op je eigen streekomroep RTV NOF. Iedereen een

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
15: En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Bij u zien dan wat? Kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.

Ik zei een hele goeie middag, harkers van de RTVNOF. Het is weer 5 voor West. Het is weer de heeste tijd voor Scherp op de middag natuurlijk. De eerste plaat weer van Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, uit 1984. Het is een Britse popgroep en die kwam uit Liverpool. Ik wil ooit nog eens een keer naar Liverpool gaan, want er zijn een hele goede groepen waar ik kwam natuurlijk. En ja, hoe ben je aan die namen kwam? Nou, dat is afkomstig van een poster over de filmcarrière van wie net minder dan Frank Sinatra. Oké, dan weet je hem dat ik maar weer natuurlijk. Het is de heetste tijd voor de Nighty Classic en die is van Dr. Alban. It's My Life uit 1992. Die man is al een jongere 60 jaar. Ja, hij kent mijn pensioen. Het is een Nigeriaanse rapper. Maar Jim komen hier in mijn hertje op RTV NOS natuurlijk de leuke plaat van hem. It's My Life. It's My Life. En ik doe wat ik er maar dwabbel. En wat noorden van denkt of verzuid. Ja, dat zijn mij soms een borstwijzen. Maar ik vind het mooiste hier om een programma voor hem hier elke vrijdag deel te zetten tussen 5 en 6 uur. Het begin van de weekend!

0: It's My Life van Dr. Alban. De zingende rapper. 92 komt hij. Oh nee, Jenny onder.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen.
1: Ik heb wat naaie muziek bij.
0: Ja. De naaie van U2. Silent CCO. Ja, U2 besteedt al 50 jaar had naaie CD maken. En ze ben haar concert doen waar ze ooit begonnen ben. Ja, dat had ik zo van de televisie natuurlijk. Dan hebben we Hugo, David Guetta en Friends Montana Shine. En dan Armin van Buren. Ik werd Take Me Home. En de Swifties. Ja, Taylor Swift en Patient Zero. Ja, dat is een mooie grap inderdaad. Had ze eerst een LP maken. En dan had ze weer een nieuwe LP maken. Had ze voor jou een nieuwe vestjes weer ombreiden. Ja, dan... Aan de ene kant vind ik dat wel net eerlijk. Want dan maakt de meesten weer apart weer een nieuwe LP of CD kipje natuurlijk. Of de muziek downloaden. Dat is mogelijkheid is extra natuurlijk. We gaan even... die van Hugo en David Guetta gaan we hier in draaien. En mijn friends Montana en Shine onder het motto van Kees Hittip.

Lipson Corporation, Honky Town. Uit 1980. En weer een studioband, hè? En er staan een rest, die Cynthia Johnson. En die gaan we. Maar misschien de plaatjes even keer draaien, tussen in de hoes. En dan al die ponnen en potten kleedzetten. En dan er mijn varken en lepels erop slaan. Dat is wel, jouw wil wel een heel leuk effect, natuurlijk. De volgende plaat is van Extreme. Hold Harder! En die komt uit Njontje. Een 90 Classic. Hier op RTV NOF. Scherp op je midi. Wat hebben we een scherpe voor het weekend natuurlijk. Wat met er al in mijn gebaren?

dan zit er eerst die ogen in. Silencio. En dat betekent stilte. Ja, ze heen hebben stilte. Ze lutsen de stekkers er al uit. Oké, de volgende plaat is van Crystal Cross en Ride Like the Wind. En natuurlijk had ik een paar orenhits hoor. En bijvoorbeeld Sailing en Arthur's Team. En dit flesje komt uit de jongetje in de jongen en zondag. Het begint al een beetje te waaien. Ja. Het wordt al een beetje gegest. De eerste storm komt eraan. Het wetter klettert in de ruiten aan. De wind blaast om het huis heen, door de squastien. En de open hart zit aan. Heerlijk. Lekker te geren op een bank zitten. En zien qua aan.

0: Ja, dat vermoeden ik wel wat er meer bij zong. Dat was natuurlijk Michael McDonald. Die had ook mijn zong bij Crystal Over the Cross en I Ride Like the Wind. We gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat is van de Beatles. Eleanor Rigby. En uit 1966. En de Beatles bestaan John, Paul, George en Ringo natuurlijk. En Paul en Ringo, die leven nog steeds en die doe ik even wel optreden. Maar we hormoontjes, hè? Ja, nou, dat wil ik zelf ook. We zouden een hormoontje. Onder het motto van. Oh, wat zei je dan?
1: De oude doosplaat. Oh.

Over en out. Ja, over en out. En dat is gebeurd in de KLF uit 1991. En Last Train to Trent Central. Oké. We gaan maar even een hittipje draaien. En dit hittipje is van Arne van Buren. En het heet Take Me Home. Nou, ik ben al thuis, hè? Yeah?

zijn warmte hebben we ook gewoon deze rond december. En dan waren we heel blij mee geweest natuurlijk. Hè. Ja, oké. Het gaat weer door het klimaat. Ja. Vroeger ging ik al last van het klimaat. Er is helaas even een overleden. Scandi Lange, overleden, is van U69. En van Club Bizarre uit 1994 had ze toen een hele dikke hit gehad. En ik ook hier even draaien op RTV en een web natuurlijk. Maybe we-

Taylor Swift. Patient Zero. Mensen, dat bak me heel jong. Net al heel. Met soms al van gekke gieten hebben wat ze ervan maakt natuurlijk. Ja. Oh, ja, helemaal tot het einde hier op RTV. En we hebben natuurlijk de streekstuurder. Deze man, die hoort ook op. Die doet nog één keer even zijn kunstje en dan is het gebeurd. We hebben het hoor. Rod Stewart, die had ook aangekondigd. En hij, als hij ophoudt, en hij komt ook in Nederland, ja, in het Psychodome. Dus ik zeg, ik ga een festje van hem draaien. Rhythm of my heart, ja. Maar al die vrouwen, al die blonde vrouwen, ja, dan word ik wel heel een beetje vreemd. Hartstikke gaat. Nou, wel leuk. Ja, pleister maar eens een keer ophouden. Ja, misschien zeg je het ook, ik zie mij. Hoor op met die radio. Hoe voelt? Nee, hè. Ik ga er nog volle hele prudewille in. En we hebben maar een prijs won, hè. Ja, geweldig. Een prijs won. Hiep, hoera. Allee. Vooral mijn collega's, vrijwilligers en mensen die er al hier rond meewerken hadden natuurlijk. Duimpje omhoog.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, seis oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan? Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
12: En tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: jitten en toen winnen ze fantastisch. En daar gebeurt eigenlijk door de eeuwen niks mee. Maar de betreding, zoals Jere en Boppen, daar moest het Nederhoorn gebeuren. Ja, dat zijn delen die slieten en daar moet je dan zo nog naar vervangen.
1: Net alleen de klanken binnen goed, ek het onsjoor van het stadhuis is lyk als jaar tiets. En ek vrouw Justitia is weer compleet.
2: Ja, het zwart is natuurlijk ook wel bijzonder, want het gaat heel lang voortwest. En hoe het nou voortrek is, dat weet net in. Dus dat is ook wel weer een heel bijzonder iets, is maar een heel bijzonder verhaal.
1: In Dokkum is de verkeer uiteenzet van kabels op het nieuwe bedrijvenpark Zuiderschans. Ondernemers kunnen haar zo'n wazie inschrijven voor een plak op het terrein. Toen is de moon ontbleert de wethouder Pieter Braaksma en ondernemersvoorzitter Reense Postma het bouwboot. Het bedrijvenpark komt zuid van de bestaande Zuiderschans, tussen de Murmerwalsterwaai en de Pier Prinslaan. Het terrein is bedoeld voor lichte bedrijvengiet. Ondernemers kennen kabels rond maximaal 2000 kantometer om een vreegje. Op een part van het park is ook een bedrijfswenning mogelijk. De inschrijving rint rond 4 november. De gemeente verwachtte dat het nieuwe bedrijvenpark rond de Bierenzeel voor groei van bestaande en nieuwe bedrijven in Dokkum. Frieske basisschool ging vaker bij een op besieten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat baat via zogenaamde audits, waarbij het collega's van orenschool meisjes in de klasse en advies jouwen. Het initiatief komt van het netwerk Onderwijskwaliteit Friesland. Daarbij wordt ook zoeken naar het onderwijs in de Frieske taal. Neffens de initiatiefnemers gaat het mij klam net om een inspectie, maar om van een leren te kennen. Bernard Winsemius oer dit initiatief.
3: Er is iemand op school of er is iemand met hun in de klasse, maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kon vragen hoe gaat het bij hem op school, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je speerpunten dit jaar. En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de band over hoe het op school gaat.
1: Dit school is in zo'n 50 audits gepland. Het uiteindelijke doel is om voorbeelden tussen scholen te dealen en zo het onderwijs voor alle leerlingen in Friesland verder te versterken. Ons af hier het streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
4: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het carillon zorgt na een jel hier weer van libben in dokken. Na een man van renovatie koen een vreten met je om 10:00 de klokken wel lieden. Steeds bij het dier ook de boer daarover.
2: Hij is nou restaureerd na 40, 50 jaar dat er hier hingt. En dan wil je ook dat het langer zo bloot. Nou, om die klokken is eind niks gebeurd. Want die klokken die ben

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: BaarsmaZitcomfort.nl.
8: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 6:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. Maar we zijn deze keer met een even week of even maand zitten we. En dat wil dus inhouden dat wij weer 2 uur lang country muziek gaan draaien van de Benelux. Natuurlijk nummer 1 niet, want die komt uit Amerika. En dat is Eddie Arnold. En deze werd geboren op 1918 op 15 mei op een boerderij in de buurt van Henderson, Tennessee. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnold's vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was, waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie. En dit leidde ertoe dat hij later zijn bijnaam kreeg, de Tennessee Plowboy. We gaan naar That's How Much I Love You.

Nou, dan gaan we verder met alleen Benelux artiesten. We gaan naar Lee Towers. En die is als de artiestennaam daarvan Leendert Leen Huizer. Zo heet hij in het echt. En die is geboren in Bolnes op 23 maart 1946. En Lee is een Nederlandse zanger. En na de ambachtsschool werd hij machinebankwerker op een middelgroot scheepswerf. Zijn debuut als zanger maakte hij begin jaren 60 in het bandje Jumping Dynamites. Dat als zevende eindigde in een landelijke talentenjacht. Nou, hij heeft ook eens een keer een country album uitgebracht. En daar gaan we wat van draaien. Rhinestone Cowboy.

gaan naar de special van deze week. En dat is Major Dundee. Op 17 december 1977 is er een eerste optreden van wat door velen gezien wordt als zomaar een bandje. En niet in de laatste plaats door de leden zelf. En de stijl is country en de naam is Major Dundee Band. Bestaande uit Karel Monbarg, Ton Verkouwen, Jan Gerrits en de oprichters Ferry Tang en Dick van Altena. We beginnen met Going Loco.

Ja. Via een talent scout krijgt de groep de mogelijkheid om een heuse single op te nemen. Medeoprichter Ferry Tang is inmiddels vervangen door bassist Peter van Vlaanderen. En het vijftal speelt en zingt tot ieders verbazing direct door producer Fred Limpels geschreven trucksong The Longer the Distance de top 40 binnen. Die gaan we niet draaien. We gaan Raised on Love.

En in 1980 kreeg de band vastere bodem met de komst van Cor de Vos en Roy Schenkhuizen. Samen met de leden van het eerste uur Jan Gerrits en Dick van Altena. En met wisselend Geert van Oosteren en Ben Jansen op de drums maken ze half jaren 80 nog een LP met als titel Poldervinger. We gaan naar Blue Café.

In 1990 brengt men nog steeds de jubelende cd Continental Cowboy op de markt met klassiekers als Sweet Little Liza, Good Old Country Song en The Turn Out To Be You samen met ex-Pussycat zangeres Tony Willee. En de naam van de groep wordt ingekort als Meetje Dundee. Hij maakt nog één album onder de titel Making History, waar Tex-Mex grootheid Flaco Jimenez zelf zijn medewerking aan verleent. En ja, ik samen ook met mijn gast, Jan van Houten uit Zuidoosterveen, is even vanavond mijn gast. Net ook gehad, u hebt nummers die je drek mooi vindt, maar je hebt ook nummers, daar moet je even aan wennen. En de volgende is inderdaad één waar ik aan wennen moest. Lean on the Wind.

In 1997 bestaat Major Dandy 20 jaar en dat wordt groots gevierd met aan het compilatiealbum Twisted Dial. Met de titelsong op single wordt een zoveelste doorbraak bewerkstelligd. Twisted Dial wordt landelijk opgepakt, ondersteund door tv-optredens en de videoclip. Het album staat 12 weken genoteerd in de album Top 100. We gaan naar Bring Back the Love.

Volgens velen is het met de release van Rainy Rivers in 1998 tevens het beste en mooiste album uit de rijke Major Dundee historie gerealiseerd met de podiumklapper Cowboy Country, het ingetogen Carolina en het wonderschone What My Love Can Do. We gaan naar Liza.

Een nieuw hoogtepunt en met je Dennis' rijke historie werd het negende en volgens velen tot dan toe beste album Lean on the Wind. Opnieuw volgeschreven en geproduceerd door Dick van Altena, die voor zijn grote en originele bijdrage aan de Nederlandse countrymuziek werd opgenomen in de Dutch Country Hall of Fame. We gaan de laatste alweer van de special draaien, Shadows in the Night.

Nou, dit was de special van Make Your Dandy. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe special, maar dat zien we dan wel weer. We gaan naar een blokje non-stop en dat doen we met Laura Lynn. En dat is de pseudoniem van Sabrina Tak, geboren in Ardooien op 18 juni 1976. En Laura is een Belgische zangeres uit West-Vlaanderen. En Laura is ook succesvol in Nederland en Zuid-Afrika. En Laura Lynn komt uit een muzikale familie. Laura besloot het spoor van een familie te volgen en volgde de muzikale opleiding aan de showbizschool in Oostende. We beginnen met Ik trek het me niet aan en daarna Jambalaya.

Een white spot coat en een pink carnation is een country western nummer uit 1957, waarvan zowel de tekst als de muziek door Marty Robbins zijn geschreven. Het werd opgenomen in Nashville, Tennessee op 25 januari 1957 en uitgebracht op 4 maart. We gaan hem nu horen van de Country River Band.

Honey, I'm Home is een nummer dat opgenomen door de Canadese countryzanger Shania Twain. Het werd uitgebracht op 10 augustus 1998 als de zesde single van haar derde studioalbum Come On Over uit 1997. En het nummer werd geschreven door Twain en haar toenmalige echtgenoot Robert John Mutz Lange. We gaan hem draaien in de uitvoering van lokaal artiest Jeltje Kloosterman.

0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Bij u zien dan woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
7: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
6: En dan nog even het weer.
7: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
6: En tot zover het nieuws.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: Dit is RTV NOF.
6: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug. Nog een nieuwe countrymuziek met ondergetekende Harry Etema. En we zijn in even maand aanbeland. Ik zal week zeggen, maar maand beland. Dat wil dus zeggen alleen maar Benelux artiesten deze twee uur. Nou, we hebben nog een uur te goed. Dus we gaan beginnen met Tini van der Bij. Ook weer een lokale artiest met Never Ending Love For You.

Margol Himmelrijk. Hij reeds vele jaren actief als countryzanger in hart en nieren. Margol Himmelrijk zingt vanaf zijn 15e levensjaar al countrymuziek. Met nummers van onder andere Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait, Vince Gill, Clay Walker en ga zo maar door. Weet Margol ieder publiek te boeien. We gaan van hem een nummer horen van Alan Jackson. Remember When...

We gaan naar Luister en Vergelijk. En dat doen we met Coat of Many Colors. Een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Dat werd in september 1971 uitgebracht als tweede single en titelnummer van het album Coat of Many Colors. Het nummer vertelt hoe Parton's moeder en juist voor haar dochter in elkaar naaide voor lappen die het gezin had gekregen. En terwijl ze naaide, vertelde ze haar kind het Bijbelse verhaal van Jozef en zijn veelkleurige jas. We gaan hem horen in de uitvoering van Audrey Lee met haar dochter Shyla en Dick van Altena. En die heeft het over vele kleuren jas.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Elizabeth Hope is een country-Americana-zangeres uit het Drentse Klazienerveen met een frisse, sprankelende stem. Met muziek van onder andere Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Miranda Lambert ontdekte ze de country- en Americana-muziek. We gaan de nieuwste van haar draaien, Ride the Miles.

Distant Drums is een nummer geschreven door Cyndi Walker en vooral bekend geworden door de uitvoering van de Amerikaanse countryzanger Jim Reeves. In de VS werd het nummer in het voorjaar van 66 uitgebracht en het bereikte de nummer 1 positie. We gaan hem nu horen van Griet Viersma.

Ja, we gaan naar Tenderfeet. Dat is ook een groepje uit deze buurt. Ja, sommigen tenminste, niet allemaal. We gaan naar Green Green Grass of Home.

0: We gaan naar de Smokies. Ja, hoe kom je aan die naam? Nou ja, dat is een duo. Die hebben een tijdje terug live opgetreden hier in de studio in Burgum. En ze roken allebei. Vandaar de Smokies. We gaan naar Thank God for the Radio.
1: On the wrong end of the highway, when the long night has no end, when there's no one there beside me,

origineel van de Candles uit 1984. We gaan naar non-stop met Grant en Forsyth. En dat was een Brits duo bestaande uit het echtpaar Dominic Grant. Leefde van 1949 tot 2020. En Julie Forsyth, geboren op 4 april 1958. En Grant en Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Guys and Dolls. En voornamelijk succesvol in de jaren 70 en begin jaren 80. En in 2011 vierden Grant en Forsyth hun 25-jarig jubileum. We gaan naar twee van hun, Lady Bird als eerste en daarna Tennessee Waltz.

Het duo Two of a Kind bestaat uit Marco en Wilma Masser Akkermans. En ze wonen in Sint-Willibrod, Nederland. En zijn al 15 jaar gelukkig getrouwd. Samen hebben wij gespeeld bij Renegade. Of zij gespeeld bij Renegade en Bear Essentials. En sinds 2021 zijn ze samen verder gegaan als duo. We gaan de River van hun draaien.

We gaan op de valreep kijken of we nog een blokje non-stop kunnen doen met de Alabama Country Boys, bestaande uit zanger en gitarist Gerard Fuller, zanger en gitarist Marinus Snippe en contrabassist Albert Stam. En de band werd opgericht in 1981. En Fuller kwam in contact met Marinus Snippe. Bassist Albert Stam werd het derde lid van de Alabama Country Boys. We gaan I'm So Lonesome I Could Cry. En daarna is In His Arms I'm Not Afraid.

Een live uitvoering. We zijn alweer toe aan de laatste plaat van deze uitzending. Dat doen we ook met een lokale artiesten. Helaas, de groep bestaat niet meer. Cotton Green, Long May You Run. Zo zeg ik tot volgende week.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
11: En tot zover het nieuws.

Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

0: te wachten. Ik zag je in de verte staan.
1: Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf 280 euro per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, ik ben Lucas Wessels, goedenavond. VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Yeşilgöz beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt, wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 324 van ons programma. En ja, straks in de kerstvakantie dan bestaan we al 8 jaar. Maar ja, sinds kort ook bij RTV NOF en nu ook bij Omroep Zilt op de zender. En ja, we hebben voor deze vrijdag of zaterdag hebben we een speciale uitzending gemaakt waar we ons even willen laten zien van wat het zoal inhoudt. Ja, van alles wat. Lekkere muziek, mooie informatie en ook live muziek deze keer. Straks in het tweede uur dan hebben we twee praatjes met Michel Bonset. Hij is van Kijk Nederlands met me. En ja, hebben we prachtig mee gesproken. Wat doet hij zoal? En wat gaat hij straks voor ons doen? Voor Even Wat Oors. En ook praten we met Jannie Elzinga en Erik Peters. Zij zijn filmgerelateerd bezig. Filmtemplates, daar gaan we het straks in de tweede uur over hebben. Nou, prachtige muziek, dat gaan we sowieso doen in 2 uur lang. En ja, dat doen we het eerste uur meteen al ja, met iets heel bijzonders. Want we hebben Mr. en Mrs. hebben we in de studio. Ze gaan praten wat ze zoal hebben gedaan en wat ze gaan doen. Sowieso 9 oktober hebben ze een prachtig optreden in Sneek, in Poort. En ja, ze gaan ook even live spelen natuurlijk in de studio. Nou, dat allemaal straks. Maar zoals gezegd, lekkere muziek sowieso. Nu eerst Need You Now van Lady A.

0: Nou, nu hebben we even geluisterd naar Mr. & Mrs. Changing Waters. Ja, dit is alweer een nummer van een jaar, anderhalf jaar terug.
1: Ja.
0: Was dit van het album waar jullie de release party op de bodem van een zwembad hebben gedaan?
1: Ja,
0: een
1: precies,
0: leeg zwembad?
1: Ja, precies. Ja. Was vorig jaar februari.
0: Ja.
1: Een leeg zwembad. Ja, was wel heel vet.
0: Ja, nou, het is sowieso prachtige muziek wat jullie doen. Het is een soort van Engelstalige pop Americana.
1: Ja.
0: Is het wat jullie doen? Het is ook redelijk, eigenlijk heel erg toegankelijk. Ja, want jullie timmeren nu als dit duo al jaren aan de weg. Maar als Mr. & Mrs., dat is eigenlijk pas sinds 3 jaar.
1: Ja, tweeënhalf.
2: Eigenlijk sinds, we hebben inderdaad heel lang, we zijn op huwelijksreis gegaan samen. En we hadden niet heel veel geld gespaard. Dus we zeiden, we moeten ook wat geld verdienen.
0: Ja.
2: En we speelden niet heel veel muziek samen eigenlijk nog. Maar toen zijn we samen gaan optreden. Door Europa hebben we gewoon van plek naar plek. En zo hebben we gewoon koffer open. En mogen we hier een nachtje staan. En dan spelen we voor jullie.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk zo 5 maanden rondgereisd. Toen kwamen we terug in Nederland. En toen zeiden de mensen. Kregen we berichtjes via Facebook. Van hey, kunnen jullie hier ook optreden? Of bruiloft en zo. En zo is het eigenlijk 7, 8 jaar gegaan. En toen hadden we zoiets. Ja, toen begonnen we wel wat te kriebelen.
0: Ja.
2: We hebben nu heel lang andermans muziek gespeeld, maar wat kunnen wij zelf maken?
0: Ja, je hebt
2: met
0: op een gegeven moment ook gewoon je eigen verhaal te vertellen.
2: En hoe klinkt dat als we dat samen doen? Want los van elkaar hadden we wel dingen gedaan, maar samen nog niet.
0: Nee.
2: En toen we daarmee zijn begonnen, zeiden we, maar dan willen we ook een naam die als die op de poster staat, van een groot festival, heel random, Pinkpop bijvoorbeeld, en dan staat Mr. & Mrs. Hospice, dat is gewoon te lang. Het moet gewoon cool zijn, gewoon Mr. & Mrs.
0: Dat is ook gewoon internationaal, want Hospice, dat is toch een beetje een, als je een kunstgebied hebt, zeg maar dan.
1: Niemand kon het uitspreken.
2: Het was Hospers.
1: Ging altijd mis.
0: Maar dit is een catchy name, zoals ze dat dan noemen. En dat was ook meteen bedacht op een of andere manier dat jullie dit genre gingen doen? Of waren dit ook al de type songs die jullie als cover duo deden?
1: Nee, niet de type. Toen deden we eigenlijk van alles. Van echt feestnummers tot aan Nederlandstalig, tot aan wat er ook maar nodig was.
2: We hebben meestal Engels altijd gezongen, zeg maar. We deden wel wat Nederlands, maar meestal was het Engels wat we deden. Dat lag ons het beste. En als we de muziek luisteren zelf, dan is het wel vaak country-achtige songs.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft wel. Maar in het begin was het voor ons ook heel erg ontdekken. Ja, als we nu samen gaan schrijven, wat vinden we vet? Wat inspireert ons eigenlijk beide? Dan ga je gewoon uiteindelijk gewoon de gitaar pakken. En dan kom je erachter dat je dat wat voor melodieën eruit komen. En dat die
1: het
2: verschillend zijn.
1: Het eerste schrijfweekend was echt dat jij met de lijntjes kwam van ik dacht, oké. Kijken of we hier wat mee kunnen. En toen ben ik naar buiten gegaan, weet je nog? Heb ik een rondje gelopen. Kom ik met melodieën waarvan jij dacht, oké. En die hebben we gecombineerd. En dat was eigenlijk dat we dachten, dit is misschien wel Mr. & Mrs.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nog wel wat we steeds aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Echt van beide wat in zit.
0: Het is ook zo van, omdat jullie dus al als elkaar zo lang kennen, zo lang muziek met elkaar maken. Op een gegeven moment dan, als paar, als stel, heb je ook verschillende fases en groei je ook met elkaar. En er zijn nu ook kinderen zijn erbij. Dan verandert in het hoofd sowieso en in de gedachten sowieso dingen. Ja. De gevoelens sowieso. Je hebt dan wel een hele mooie kans om als duo ook te gaan groeien in jouw muziek en je verhalen die je gaat vertellen.
1: Ja, je kent elkaar heel goed.
0: Ja.
1: Dus je beleeft ook dingen samen. Maar het is ook zo dat de ene wel met bepaalde onderwerpen zit en die wil dat daarover schrijven. Ander misschien wel minder. Dus het is ook een beetje geven en nemen.
0: Ja.
1: Soms rolt er bij jou in één keer een song uit waarvan ik denk, het is niet per se van mij, maar hoe kunnen we daar Mr. & Mrs. van maken?
0: Ja.
1: En dat is wel heel, heel tof.
0: Ja. En nu zijn jullie getrouwd, kinderen, stijl, huisje, boompje, beestje en een gitaar erbij.
1: en een kat en een poes.
0: En een kat. Maar is het dan ook zo dat je bent op een gegeven moment ergens mee begonnen. Is er dan ook wel eens dat je genoeg van elkaar hebt? Dat je zegt van ik ben even 2 weken niet? Ik kan me heel goed voorstellen dat je als stijl ook wel eens een keer, zeker als
2: misschien dat vriendenkop ervan even af kan doen. Dus dan praten wij even. Nee, eigenlijk hebben we dat niet. Alleen het is wel zo natuurlijk, je merkt wel, soms zit je anders in je energie. Je hebt verschillende seizoenen. Dus ik bedoel, dat heb je door de week heen, dat heb je door de maand heen, dat heb je door de jaren heen. En dat beleef je wel samen.
0: Ja.
2: Alleen als stel lukt het ons wel heel goed om gewoon... om dat te handelen. Maar het is wel zo dat het... Het heeft wel verschillende momenten. De ene keer gaat het heel lekker en de andere keer denk je, nou ja.
1: Nou, creativiteit is ook niet echt, is niet altijd te vangen. En als ik me creatief voel of ik zit op een inspiratiegolf of creatiegolf en hij net niet of andersom. Ja, dat is natuurlijk dan wil ik iets van hem wat niet lukt bijvoorbeeld of andersom. Ja. En daar moet je dan dat accepteren.
0: Ja, als stel zijn, dan moet je sowieso weten wanneer je even een stapje terug moet doen. Je koest moet houden of even gewoon ja knikken en elkaar gelijk geven.
1: Of gewoon even over hebben. En dat helpt ook. Want dan zegt de ene gewoon, ik voel het nu even niet om muziek te maken of iets te doen voor de muziek. Nou, en dan is dat is ook goed.
0: Ja. Nou, en wat ook goed is, jullie gaan straks live gaan jullie zingen. Dat gaan jullie komende zondag gaan jullie dat ook doen. Ik zag afgelopen zomer het Scootsjesjournaal op Max. En daar deden jullie het Fries Volkslied.
1: Ja.
0: En jullie mochten ook even meepraten aan de desk. En dat was supergezellig. Mensen kunnen dat wel even nakijken bij uitzending Gemist of zoiets ergens. Hartstikke leuk. Ik heb het ook opgenomen. Gaan we misschien nog eens een keer uitzenden. Ja. En dan in één keer word je gepromoveerd naar de eredivisie. En mag je bij Heerenveen de boel openen.
1: Ja, heel leuk.
2: Ja, dat is wel leuk is dat? Dat is heel een cadeautje in één keer. Ja.
1: Het was wel grappig.
2: Want het was eerst wel heel erg vet. Want we hadden nog nooit landelijke tv gespeeld.
1: Nee.
2: En dan ga je het Fries Volkslied doen.
0: Ja.
2: En dat is best wel bijzonder. En voor het Scootsjesjournaal, voor jou wel iets wat je al je hele leven bij jou leeft. Bij mij wat minder.
0: Ja.
2: Ik ben
0: er
2: wat minder mee opgegroeid. Maar dan nu met het voetbal, nu mensen weten dat ook in één keer. En die zijn voetbalfan of die hebben seizoenskaart, noem je dat?
1: Ja, seizoenskaart.
2: En dat leeft dan best wel hier in de buurt. En dat is wel ook wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Het was wel heel leuk, want we hadden het gedeelte van Scootsjesjournaal op onze pagina op Insta. En er kwamen allemaal reacties van, kunnen jullie dit ook niet in het stadion doen?
0: Ja.
1: En toen zei ik toch, dat zou wel leuk zijn, maar we gaan dat zelf natuurlijk niet regelen. En toen zeiden we, als het zo is, dan nodigen ze ons wel uit. En toen was het een paar weken later, kregen we een berichtje.
0: Ja. Nou, heel veel mensen die kennen dat liedje, dus die kunnen dat mogen meezingen.
2: Ja, dat is wel de grootste meezingen tot nu toe van Mr. Misses. Ja.
0: Nou, we gaan zometeen jullie live. Als jullie klaar zijn met live, gaan we dan even verder praten. We doen eerst eventjes Calm After the Storm van Colin Linnets. Dat is ook een soort van voorbeeldje van jullie. Zo van, dat zou heel leuk zijn als het zoiets wordt kan.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Calm After the Storm.

0: Nou, dit was The Other Man van Boas. Heeft inmiddels ook weer een nieuwe track heeft hij uit. Een samenwerking met The Road, Family Tree. Ook allemaal leuk even te beluisteren op de streamingsdiensten. Maar Boas, zijn naam, die komt vaker voor. Want ook Can't Fall Asleep, Mr. and Mrs. Dat is een soort van collab writing dingetje met Boas van jullie.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat ontstond op een zomeravond in de tuin bij het kampvuur. En we zaten gewoon lekker te kletsen, want we zien elkaar best wel veel.
0: Ja.
1: En onze oudste zoon, die kon niet slapen. Die zat nog voor zijn raam en die wilde het liefste gewoon bij zijn. En Freek, die pakt op een gegeven moment de gitaar en die begint met Can't Fall Asleep. Ik weet niet hoe.
2: Ja, zo. Dat was de zin. Ja.
1: Dus was Can't de zin. En vervolgens zei Boas, oh, dit is cool. Ja. Oh, en toen hebben we het afgeschreven. En
0: En jullie kennen elkaar al langer, want jullie hebben ook al eens een keer een kampeersessie met elkaar gedaan in muziek, in een camper of zoiets, of in een caravan. Hoe was dat ook
1: alweer? Oh ja, die...
0: Drie zomers terug, zoiets?
1: Ja, nee, was het niet vorig jaar of twee jaar? Toen deden we zo'n campersession.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een try-out. Dachten we
2: wel cool om te doen. Ja. Om ze nu een campersessie te doen. Maar het is bij één try-out gebleven.
0: Ja.
2: Je moet ook wel weer organiseren altijd. Hè?
0: Ja. Meteen op het hoogtepunt stoppen.
2: Ja. Maar dit was wel een primeurtje zo net. Want we hebben deze song nog nergens live opgenomen. En is ook nog niet uit. Het komt op de nieuwe EP.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel erg cool.
0: En is dit dan ook een nummer wat... Want daar hebben we het eigenlijk al nog niet eens over gehad. In oktober dan staan jullie in het Bolwerk in Poort. Snake.
1: Ja.
0: Dan staat Boas, die staat in het voorprogramma. Mag je het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen. Maar is dan dit ook een nummer wat Boas dan met jullie mee gaat doen? Of?
1: Ja, Boas is een gastartiest die avond. En hij gaat een eigen nummer, een nummer van hemzelf doen. En deze gaan we zeker met z'n drietjes doen.
2: Ja, dat leek ons heel mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat is sowieso een prachtig vooruitzicht. Zeker jullie stijl muziek samen met Boas. En ook de derde persoon die er deze week bijgekomen is, Tim Dawn. Dat is een prachtige line-up. Dat is eigenlijk niet te missen.
1: Nou, precies.
0: Ja.
2: Mooi gezegd.
1: Ja, nee, daar zijn we ook heel blij mee dat Tim erbij is gekomen. Ja. We zochten al een tijdje een voorprogramma van wat matcht dan met ons en wat willen we. En uiteindelijk, in één keer kwam ik met.
2: Ja, ik zei tegen Trien van al die muzikanten. Zoek je er een uit? Er zijn zo weinig met de knot. En zoek je er een uit met de knot?
0: Ja.
2: Het is twee mannen met de knot op het podium.
0: Die hadden we al.
1: Nu het voorprogramma en het
2: Als ik eruit val, kan die eventueel invallen. Dat is een voordeel.
1: Ja.
0: En Boas kan ook wel een knotje.
2: Ja, die heeft ook wel
1: wat haar. Ja, die heeft ook wel wat haar. Mannen met lange haren
2: op het podium.
0: Nou, het optreden in Sneek, dat was vrijdag.
1: 9 oktober.
0: En zijn er nog kaarten? Nog een paar, geloof ik, hè?
1: Nou, we hebben een grote zaal. Er is geen kleine zaal daar. Maar er zijn nog kaarten,
0: Dat is zeker de moeite waard. Het vierde uur, dan praten we ook met Sien Sterkenburg ook van de Poort. En die zegt ook van, er zijn hele mooie dingen op de rol. Nou, jullie staan er onder andere ook op. Jullie staan op hetzelfde podium als de Exhibit, die straks aan het einde van het jaar komt. Ja. Dus dat is heel wat anders trouwens. Maar aan de andere kant, we zien er naar uit om dit soort dingen meer van jullie te zien. Jullie focus ligt nu op het optreden en op het uitbrengen van een EP of van een album. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, nu is straks de EP.
0: Ja.
1: Dat is in oktober, 2 oktober, een week voor de show.
0: Ja.
1: En dan gaan we opnieuw kijken hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien. En toch wel, we maken vaak een beetje een lijstje van, hey, waar willen we naartoe? En we hebben vast een lijstje met festivals waar we hopen of waar we heen willen ooit. Ja. Of misschien als het volgend jaar niet is, maar misschien de jaar erop.
0: Gaan we regelen.
1: Ja. Precies. Nee, er zijn natuurlijk wel wensen en dromen.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk cool als jullie dromen op een gegeven moment steeds een stapje dichterbij komen.
0: Nou, zijn jullie hier met z'n tweeën? Dat kan heel goed met z'n tweeën op stap, muziek maken. Ja. Maar doen jullie ook dingen met een volledige band? Wat voor smaakjes hebben we allemaal bij jullie?
2: Als je het hebt over muziek maken, dan moet je ons met de hele band hebben. Want dat is wel, dat is echt gek. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gewoon met z'n allen op het podium en dan gewoon...
0: Volle bak.
2: Ja, volle bak. Ja, we staan er met z'n zessen. En dat is gewoon heerlijk. Want nu zingen we liedjes. Zo zeg ik het altijd. Ja. En dan maken we muziek.
0: Ja. Nou, een power set is altijd goed. En jullie kunnen heel klein zijn qua muziek. Ja. Maar zeker als je een soort van kolkende menigte voor je hebt. Dan met die energie van live muziek. Dan komt dit soort muziek komt nog beter tot zijn recht natuurlijk.
1: Je hebt veel meer, het is veel meer muziek.
2: En het is gewoon heerlijk om in deze nummers die gitaren er doorheen te hebben. En wat wij beide heel erg leuk vinden is gewoon heel veel van de dingen die we maken is, met kleine groepjes. Maar als je dan met de hele band bent, dan ben je gewoon, je doet het met z'n allen.
1: Met z'n allen.
2: En dat is fun.
0: Dan groeit een nummer ook, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Zondag komen we allemaal weer bij elkaar. Alle jongens heb ik dan weer om me heen van de band. Ja. Ik als enige vrouw. Maar daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. Om gewoon met z'n allen en dan gewoon ons voor te bereiden voor de show. En gewoon iets met z'n allen neer te zetten.
0: Nou, en alle Heerenveen supporters die komende zondag. Telstar was het geloof ik, toch?
1: Ja, Telstar.
0: Ja. Dus dat wordt een dolle wedstrijd. En jullie staan in het voorprogramma van de grote mannen. Dat is natuurlijk een reuservaring.
1: Ja, ik denk dit krijg je niet nog een keer. En ik denk dat het, ik heb er ook gewoon heel veel zin in. Het is natuurlijk ook een beetje spannend, maar we Friese volks kennen we wel.
0: Ja.
1: En dus ik denk dat het gewoon een belevenis gewoon op zichzelf echt wel cool is.
0: Ja, en als je de tekst kwijt bent, dan kun je altijd de microfoon richting het publiek houden en dan zingen ze allemaal mee.
2: Wat een meezinger.
1: Ja, precies.
0: Prachtig dat jullie er waren. We gaan zo meteen nog even een Joyride gaan we even draaien. Dat is ook zo'n lekkere track die we op een vrijdagavond regelmatig even langs laten komen. Want dat is gewoon een lekker nummertje. Veel plezier en succes in Sneek. En zeker ook in Heerlijk. Heerenveen straks. Prachtig dat jullie er waren. En we blijven jullie volgen. En ik hoop tot een volgende keer.
1: Super bedankt dat wij mochten komen. Hartstikke leuk.
2: Absoluut.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sin Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinee-voorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash & Friends, wees erbij en mis het niet.

Ja, met Tim Dawn. Nog even in het, op de achtergrond zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Tim Dawn gaat natuurlijk ook optreden, zoals gezegd, 9 oktober. Voor mij zijn er nog een paar kaartjes, dus dat is altijd goed om daar naartoe te gaan. En waar gaan wij naartoe? Nou, we gaan zo meteen naar het tweede uur. Dan hebben we dus gesprekjes onder andere met Michel Bonset en Jannie Elsinga. Nou, wat dat allemaal in gaat houden, ja, dat horen we zo meteen wel eventjes. Sowieso lekkere muziek van Douwe Bob, Teddy Swims en De Kast. Maar we hebben tot aan het nieuws ook nog een paar lekkere nummertjes klaarstaan. Sowieso Laat Me Los van Sabine, maar nu eerst Thinking About Love van Wild Rivers. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
3: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
3: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie. Henkie.
3: Dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
6: En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat de Wors. Op de vrijdagavond bij RTV NOF en nu ook op de zaterdagavond bij Omroep Silt. Prachtig dat we hier nu ook een microfoon kunnen laten volspreken. We zijn begonnen met Zovo en Leo Moorman, Die Muren. Het is een project van een paar jaar terug, Word Spoken. Mooie samenwerking en is ook op YouTube te zien allemaal. En ja, dit is een van de nummers die we de afgelopen jaren veel hebben gedraaid. En voor deze bijzondere uitzending hebben we hem even als op nummer 1 gezet in de tweede uur. Nou, wat hebben we in de tweede uur? Sowieso het gesprekje met Michel Bonset. En straks nog eventjes Jannie Elzinga en Erik Peters. Ja, waar zij allemaal bij betrokken zijn. Dat volgt allemaal wel. Wat wel leuk is te vertellen, dat we bij RTV Spannenburg 4 uur uitzending hebben. En dat dan de derde en het vierde uur alleen exclusief bij Spannenburg te beluisteren zijn. Derde uur is vaak filmgerelateerd. En presenteer ik samen met Jana Hoogstra. Wordt opgenomen bij Charlie Beers & Bar in Heerenveen. En het vierde uur, dat neem ik op met Tjeerd van Popta. Hij is ook de frontman van Deadmoth. Misschien wel een bekende naam in de metal scene. En ja, met hem maak ik altijd het vierde uur metal en meer. En die zullen straks ook wel eens voorbij komen in in de eerste uitzending van de maand bij NOF en bij Shield. Dus dat zullen straks ook vertrouwde stemmen zijn in de uitzending van Even Wat Hoors. Nou, lang gesproken, laten we meteen maar richting Michel Bonset gaan van Kijk Nederlands met me. En dan eerst maar even een herkenbare tune. We'll

0: Nou, we hebben geluisterd naar misschien wel de bekendste tune van een Nederlandse film. Soldaat van Oranje, gecomponeerd door Rogier van Otterlo. En dat past natuurlijk prachtig in dit uurtje over film. En ja, als we dan toch moeten praten over, mogen praten over Nederlandse films. Ja, wie beter kunnen we dan opbellen om mee te praten? Michel Bonset, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja. Michel Bonset. Nou ja, je hebt me te pakken.
0: Ja, ja, ik volg je al een tijdje op de socials, TikTok, Instagram, Facebook. Ja, jij bent echt een enthousiasteling over Nederlandse films van alle tijden eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik vind het altijd een beetje lastig als mensen zeggen, ja, dit was best goed voor een Nederlandse film. Mm-hmm. Nee, het is niet goed voor een Nederlandse film, het is gewoon een goede film. Ja. Dat mogen we best omarmen. We mogen best een klein beetje meer liefde, respect en trots hebben voor wat we ja, soms wel met 200 mensen anderhalf tot twee jaar maken. Ja, dat moeten we koesteren.
0: Ja, nou ja, het is, er zijn de afgelopen 50, 60 jaar zijn er verschrikkelijk veel films zijn er uitgebracht. Jij hebt een wekelijks post jij meerdere verhalen waarin jij de films onder de loep neemt. Je bent ook betrokken bij films, want ik begreep dat je scenariste bent. Je bent schrijver van films en series. Komt vanuit jouw beroep dan ook die passie voor de Nederlandse film?
1: Ik denk dat de passie voor film in het algemeen al begon sinds dat ik voor de televisie kan zitten. Ja. Dus dat is al heel erg oud. Ik ben inderdaad scenarist. Ik heb een aantal van de Bombini Hollands films geschreven. Mm-hmm. Ik ben ooit begonnen bij het Huis Anubis, kleine 20 jaar geleden. Mm-hmm. En het is vooral zo, kijk, ik heb liefde voor film en ik heb een voorliefde voor Nederlandse film. En er is ook geen moment dat ik met mensen in gesprek ga en dat ik zeg van, oh, heb je die film gezien? En dan zeg ik, nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, moet je echt eens een keer kijken. En dan kijken ze en dan vinden ze het geweldig. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen niet weten dat bepaalde films er zijn en waar ze dat kunnen vinden. En dat is eigenlijk de reden dat ik met het Instagram kanaal Kijk Nederlands met me begonnen ben om 4 keer in de week, 3 keer door de week en een zwart-wit film op zondag. Mm-hmm. Om in een korte tijdsverstek, 3 minuutjes, een willekeurige Nederlandse film toe te lichten en te vertellen waarom het interessant is en waarom het eigenlijk door iedereen gezien zou moeten worden.
0: Kijk, sommige films, toen ze uitgebracht zijn, daar zat dan een bepaald verhaal bij. Je zat ook in een bepaald tijdsmoment. Hè? Een film uit 1985, ja, daar kijk je nu anders naar dan in 1985. Is dat dan ook dat je die films een beetje aan het duiden bent van in wat voor tijd het uitgebracht is en wie erbij betrokken zijn geweest qua acteurs en crew?
1: Ja, zeker. Dat probeer ik altijd te doen. Kijk, door de spiegel van 2026, 2027 is het gewoon soms best lastig kijken naar oudere films. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allemaal veranderingen in de mores, in hoe we bepaalde dingen zien. Dus een ander zou misschien zeggen van ja, dat is dan niet meer interessant nu, want het past niet meer bij deze tijd. Maar ik denk, het is juist interessant nu om te zien welke stappen we gemaakt hebben. Mm-hmm. In progressie. Ik ben niet voor het uitwissen van het verleden. Neem het verleden en we bouwen erop verder. En dat zie je dus ook bij Nederlandse films heel erg.
0: Nou, het is ook zo van de boodschap van elke film. Want in elke film zit eigenlijk wel een soort van boodschap. Die zijn eigenlijk tijdloos. Terugkijken naar het verleden. Vroeger was alles beter. Dat dachten wij vroeger toen we tieners waren, dachten we dat ook. En mensen van nu die denken dat ook. Maar ja, je moet dingen ook goed kunnen duiden hoe het toen was. En leren we van onze fouten of genieten we van onze successen? Het is mooi om ook even terug te kijken naar acteurs, actrices, mensen die betrokken waren bij de film van 20 jaar terug of hoe ze er toen bij liepen. Dat is ook altijd super interessant om daar op die manier naar te kijken.
1: Ja, nostalgie is natuurlijk een beetje een gevaarlijk iets. Precies omdat je zegt van ja, je vergelijkt het met een tijd waarin je denkt dat alles beter was, maar dat eigenlijk niet zo was. Plus, jij en ik hebben films gezien die we huurden in de videotheek. Ja. Of we hebben films gezien waar we net te jong voor waren in de bioscoop. Waardoor dat vormende films waren. Wij hebben dat voor het eerst allemaal daar gezien. En zo kan een film als Honneponnetje, die wij misschien toen heel erg leuk vonden en spannend en een beetje sexy, als je daar daar nu naar terugkijkt, dan denk je, nou, hoe heeft dit gemaakt kunnen worden? Want dit is echt een werkelijk belachelijke film. Maar ja, je kunt niks afdoen aan wat die mensen op dat moment in de jaren 80 voelden toen ze deze film bekeken.
0: Ja, sommige dingen waren in de jaren 70, 80 en 90 heel gewoon, heel normaal. Daar kom je nou niet meer weg. Dat heb je niet alleen in Nederland zo, maar dat heb je ook in internationale films. Soms dan achterhaalt de tijd de film. Dat heb je altijd, maar dat is dan wel mooi om daarna te kijken en te voelen van wat vind ik daarvan. Dat zijn ook mooie dingen die jij duidt in jouw verhalen, maar je hebt er ook een podcast kanaal heb je erbij, toch?
1: Ja, we hebben een aantal podcast afleveringen gemaakt onder de noemer Dutch Treat. Mm-hmm. En daar hadden we films uit de jaren 70 tot en met 90. En daar bespraken we een Nederlandse film uit die periode. En we interviewden dan iemand die erbij betrokken was. Dus we hebben Rudolf van den Berg gesproken voor zijn eerste film Bastille. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Nader van Nie gesproken voor eerder genoemde Hondenponnetje. Mm-hmm. En die andere geweldige film die ze gemaakt heeft, Intensive Care. en wat je merkt, en dat merk je aan de makerkant, maar ook aan de kijkerkant. Er is een hele grote welwillendheid om te praten en te kijken naar Nederlandse film. Alleen wordt het ons op dit moment een beetje moeilijk gemaakt, omdat heel veel van de films niet langer beschikbaar zijn. Mm-hmm. Als je een streamer neemt, zoals Netflix of Videoland, die wil vanaf 2005 nog wel eens wat titels hebben. Het AI Filmmuseum heeft op de site hele vroege Nederlandse films. Maar er zit een heel groot stuk, jaren 70, 80, 90, 2000, waar je eigenlijk lastig aan kan komen. En dat vind ik heel jammer, want die films die dreigen gewoon te verdwijnen. En dat zou ik heel jammer vinden. Dat is toch eigenlijk een soort cultuurvernietiging bijna.
0: En daar heb jij, of ben je mee bezig om een stichting op te richten? Kijk Nederlands met me. Is dat dan om meer bewustwording te creëren voor de Nederlandse films van nu, maar zeker ook vanuit het verleden?
1: Ja, het is wat ik graag zou willen, en dat is de stichting in het kort is, ik zou graag meer liefde, meer respect en meer trots bij mensen creëren voor de Nederlandse film. Als het Nederlandse handbalteam in Uruguay derde wordt op een toernooi, dan vinden we dat geweldig. Maar als er een Nederlandse film in de bioscoop komt, is vaak de teneur, mooi, het zal weer zo'n Nederlandse film zijn. Ja. Daar wil ik vanaf. Er wordt heel veel moois gemaakt op dit moment ook. Het is niet alleen maar dat we terugkijken en dat we denken van wat was het allemaal mooi. Er worden op dit moment heel veel mooie films gemaakt. Alleen als kijker weet je bijna niet dat het er is en waarom het interessant voor jou is. En dat is een van de dingen waar Kijk Nederlands met me ook wel op in wil springen.
0: Nou, zitten wij in het derde uur van Even Wat Oors, zitten we altijd over films te praten, over films van nu, internationale films, filmhuisfilms, Nederlandse films, Friese films. Zou het dan bijvoorbeeld ook voor jou leuk zijn om eens een verhaaltje te vertellen over Friese films uit het verleden?
1: Oh, dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een randstedeling, hè? Dus ja. Het is wel een beetje, ik kijk dan als randstedeling naar Friese films. Mm-hmm. Dus dat moeten mensen wel pikken. Ja. Maar het lijkt me hartstikke leuk om eens uit te zoeken überhaupt welke films er allemaal gemaakt zijn op Fries grondgebied en mogelijk in de Friese taal. Ja. En te kijken hoe die films zijn. Weet je, er zijn de, denk ik, ik kan me eentje, De Drim, kan ik me toevallig nu even de top of my mind bedenken. Ik ben heel benieuwd hoe die film gaat zijn als je hem door de tand destijds, of als je hem door de loop van 2026 gaat kijken.
0: Ja. Ja,
1: dan lijkt me een heel goed idee. Lijkt me leuk.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, er zijn nog heel veel Friese films, of films die zich in Friesland afspelen, die kunnen we dan aandragen. De Fouke bijvoorbeeld, Chameleon, de Golden Sweeper, Sneekweek, ik kom zelf oorspronkelijk uit Sneek, Penny Shadow, mijn vrouw was een paardenmeisje van vroeger, maar ook De Hel van 63 en Stier, dat zijn natuurlijk bekende films in Friesland, maar zeker ook daarbuiten. Ik denk dat daar qua en qua achtergrondinformatie genoeg nog te halen is op een of andere manier. Dus dat zou echt fantastisch zijn als we dat misschien op korte termijn al in de derde uur kunnen uitzenden.
1: Ja, laten we dit opzetten, want ik loop er helemaal warm voor. Heel veel van de titels die je noemt heb ik namelijk nog nooit gezien. Ik heb heel veel gezien, maar niet alles. Dus het lijkt me een avontuur om al die titels te gaan bekijken.
0: Nou, Michel Bosset, Gerrit, dan gaan we dat mooi in werking zetten. We gaan dat ook eventjes wat aankondigingen op de social media hier in het noorden. En laten we hopen dat we daar wat respons van krijgen. Ook voor jouw stichting Kijk Nederlands met me. We maken er even een mooi pakketje van. En dan gaan wij de komende weken, misschien maanden, gaan we naar jou luisteren. En naar jouw inzichten met betrekking tot Nederlandse films en dan Friese in het bijzonder.
1: Nou Henk, dit klinkt mij als een avontuur. Ik ga dat graag aan met jullie.
0: Nou, we gaan even afsluiten met een liedje uit de voeken. Kan wel eventjes van de kast. Michel, dankjewel. En we spreken elkaar snel.
1: Jij ook bedankt. Tot snel.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sin Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinee-voorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

Ja, er waren nog eventjes Course of the River, deel 2 van Paul Vince and Friends en I'm Not the One van Newlands. En ja, dit zijn twee artiesten die vaak in het derde uur, of eigenlijk altijd in het derde uur voorkomen. Newlands kennen we natuurlijk wel, hè, want dat is de Harlingen liedjesmid, Alex Nieuwland, die wil ik regelmatig draaien en tegenkomen. Hij komt binnenkort ook even naar de studio toe, dus daar moeten we natuurlijk mooi wat promotie voor maken. En dat geldt in principe ook voor filmgerelateerde met mensen uit Friesland. Eerst hebben we het verhaaltje dus al met Michel Bonset gehad. Dat gaan we de komende weken, maanden ook dingen van uitzenden. We gaan ook richting filmtemplates. Wat is dat precies? Wie zit er erachter? Nou, we kunnen het wel verklappen. Dat zijn Jannie en Erik. Gaan we mee praten? Hebben we mee gepraat? Gaan we doen. Maar nu eerst nog even een lekkere nummer van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Maar de zomer is nog steeds niet afgelopen en daar helpt dit nummer prachtig bij. Costa del Sol van Jane. Hebben we al een paar keer eerder gehoord bij RTV Spannenburg en RTV NOF. En wat dat betreft, we hebben eerder, een paar weken terug, een gesprek opgenomen met Jan Jelsinga, Jane. En die kennen we nog van Sono. En toen zijn we eigenlijk halverwege het gesprek zijn we opgehouden, want zij is ook filmgerelateerd bezig. En toen kwam op een gegeven moment het onderwerp filmtemplates kwam ter sprake. Maar daar was heel veel over te vertellen. Jannie, goedenavond trouwens.
1: Hey Henk, wat leuk om er weer te zijn.
0: Ja, wij hebben dat verhaaltje niet helemaal goed af kunnen maken. Want je was met zoveel dingen, ben je bezig. Regieassistenten, producer met casting dingen. En ja, ook een online platform. Dat doe je niet alleen, hè?
1: Nee, dat doe ik zeker niet alleen. Nee, dat doe ik met mijn goede vriend en locatiemanager. Dus ook ontzettend werkzaam in de filmwereld, Erik Peters.
2: Mm-hmm. Hoi.
0: Hey Erik, goedenavond. Ook mooi dat jij er even bent. Want jij bent de compagnon, de medebedenker en ontwikkelaar van filmtemplates. Wat is het precies?
2: Ja, dus dat is een tool voor beginnend en professionele filmmakers om het productieproces te kunnen vergemakkelijken. Mm-hmm. En dan moet je denken aan, als je een productie start, dan heb je allerlei documenten waarmee je werkt. Alleen wij kwamen erachter zelf met z'n tweeën dat er heel veel nog niet automatisch werd gedaan, heel veel nog handmatig. Mm-hmm. En dus hebben Jan en ik een tool ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit allemaal veel makkelijker en soepeler verloopt. Mm-hmm. Door middel van bijvoorbeeld standaard templates die elke keer voor elke productie weer te hergebruiken zijn, zodat je niet elke keer weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
0: Nou, dat zijn hele mooie tools. Ik moet eerlijk zeggen, voor onze radioprogramma's heb ik ook een bepaalde standaard voor mezelf ontwikkeld. Maar film en tv en videoclips, dat is veel ingewikkelder te maken. Zit daar dan ook een bepaalde flexibiliteit in?
1: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk binnen film heb je te maken met heel veel departementen. Mm-hmm. Dus je hebt het cameradepartement, je hebt het regiedepartement, je hebt het lichtdepartement. En dat is wat jij zegt. Er moet gewoon weer heel, heel, heel veel voorbereid worden. Dat, net als bij bijvoorbeeld het maken van een radioprogramma.
0: Ja.
1: Alleen heb je met veel meer mensen te maken die ook allemaal uiteindelijk hetzelfde doel hebben, maar wel ook andere belangen hebben. In de vorm van onze lichtteams hebben wel ruimte nodig om te parkeren. En het camerateam moet wel kunnen uitladen voor de deur. Terwijl bijvoorbeeld voor een figuratiebegeleider het juist heel belangrijk is dat er genoeg eten, drinken en ruimtes zijn voor de figuranten.
0: Ja.
1: En om dat samen te brengen en om ervoor te zorgen dat niet elke keer iedereen weer dezelfde vragen hoeft te stellen en moet leren hoe een bestand opgebouwd is. Hebben wij een tool ontwikkeld die binnen de filmwereld nog niet bestond.
0: Nee.
1: We wilden namelijk heel graag iets maken, niet om te maken, niet om weer iets toe te voegen wat mensen moeten gaan leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt om iets toe te voegen wat tijd gaat besparen en daardoor ook geld gaat besparen.
0: Ja.
1: En daarin brengen wij dus alle departementen digitaal samen en zorgen we ervoor dat ze digitaal met onze tool samen kunnen werken en daardoor eigenlijk al veel meer dingen besproken, gezien en genoteerd hebben voordat we überhaupt beginnen of juist als we al begonnen zijn.
0: En hoe lang zijn jullie bezig geweest met het ontwikkelen van zo'n tool?
2: Nou ja, al met al zijn we wel zeker al vanaf het begin af aan tot de eerste idee en eerste situatie dat we denken van hey, het kan beter tot waar we nu zijn, nog wel 5 jaar. Daar komt gewoon zo ontzettend veel bij kijken. Je wil continu ervoor zorgen dat je alles op de juiste manier doet. En dat je niet weer iets nieuws wil bedenken om maar gewoon iets te bedenken. Maar ook echt daadwerkelijk iets creëert waar mensen wat aan hebben.
0: En nu zijn jullie zelf ook zeer actief in de filmbusiness en alles wat daaromheen zit. Ja. Is het dan ook zo dat jullie op een bepaalde manier dat ook getest hebben bij jullie eigen werkzaamheden en projecten?
2: Ja, zeker weten. Ja, nee, deze tool is dus echt ontwikkeld door wat wij daadwerkelijk gezien hebben in de filmwereld hoe het werkt. En dus door ook dan te zien voor onszelf van wat vinden wij fijn en hoe kunnen wij beter werken. Dus ja, dat hebben wij zeker dan ook getest bij onze eigen projecten. En door ook te kijken bij andere projecten van hey, wat mist er en waar is behoefte aan. Door film mensen voor veel mensen gemaakt.
1: Het is natuurlijk een luxe, Henk, als je zelf al gebruik kan maken van een product dat zo goed werkt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik gebruik filmtemplates al 3 jaar.
0: Ja.
1: Kijk, wij zijn sinds dit jaar pas echt online voor het grote publiek. We hebben een hele, hele lange testfase gehad waarin we tegen alle departementen, dus tegen licht gezegd hebben, tegen camera gezegd hebben, nou, maak het maar kapot. Zorg er maar voor dat je alles wat je wat er niet goed gaat, dat je dat eruit filtert. Maar ook dat je ons vertelt. Ik bedoel, ik weet wat een lichtteam doet. Ik werk heel nauw met ze samen, maar ik heb nog nooit zelf in een lichtteam gezeten.
0: Nee.
1: Dus alleen door feedback kan ik voor hun iets maken. Wat ervoor zorgt dat het allemaal op rolletjes loopt. En dat we inclusief zijn. Niet alleen binnen ons eigen departement, maar ook binnen hun. En, wij hebben zelf de luxe al dat we dit 3 jaar al goed kunnen gebruiken. Ja. En nu hopen we andere mensen daar ook geld en tijd mee te besparen.
0: Nou, hebben jullie het afgelopen zomer hebben jullie het gelanceerd. Het is een website. Hoe komen de mensen erop? Hoe werkt zoiets?
2: We gaan gewoon naar filmtemplates.nl. Mm-hmm. Als je daar eenmaal op bent, dan krijg je eerst te zien hoe werkt het en hoe gaan wij te werk.
0: Ja.
2: Vervolgens kan je naar het dashboard gaan. Dan maak je een account. En dan binnen die dashboard, die dus je eigen privé-dashboard is, daar maak je eigenlijk alles.
0: Ja.
2: Dus het is, in dat opzicht is het echt heel erg persoonlijk voor iedereen hoe die dat werkt. Nou, en binnen die dashboard, dan maak je een project aan.
0: Ja.
2: En aan dat project kan je dan templates toevoegen. En die templates die je toevoegt, die komen in dat project te staan. En daarmee kan je dan dus werken voor echt specifiek dat project. Als je een ander project hebt, dan maak je een ander project aan. En dan kan je ervoor kiezen om dus bepaalde dingen die je al dus hebt ingevuld bij het vorige project, dan die waardes gewoon over te nemen, omdat dat vaak hetzelfde is.
0: Ja.
2: En op die manier zorg je dus voor dat je niet, nou ja, wat ik dus aan het begin zei, niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar gewoon door kan nemen. Waardoor dit tijd bespaart.
1: Onze website werkt met credits, dus het is een creditsysteem.
0: Ja.
1: Ook omdat wij inclusief willen zijn voor dus de grote Netflix projecten, maar ook voor de kleine videograaf. Dus wij hebben een heel grote scala aan diverse templates die wij aanbieden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, als videograaf heb ik niet dezelfde templates nodig als producent van een Netflix project bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus vinden wij het fijn dat je niet een abonnement hoeft af te sluiten en dus moet betalen voor dingen die je toch niet gaat gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je zelf je abonnement kan samenstellen. Dus je kan zelf zeggen, hey, ik wil bijvoorbeeld maar 5 templates. Er staan er dan op dit moment 30 op. We willen richting het eind van het jaar willen we uitbreiden richting naar de 100. Maar stel, ik heb er maar 5 nodig. Moet ik natuurlijk niet voor 100 templates hoeven betalen.
0: Nee, nee. Nou, het is prachtig dat dingen flexibel op een bepaalde manier voor jezelf custom-made gemaakt kunnen worden. Toen jullie hier in ontwikkeling waren, dan hebben jullie veel overlegd. En volgens mij waren jullie ook veel onderweg met elkaar. En dan had ik ook begrepen dat al het moment dat jullie even zwaar zaten, dat jullie bepaalde muziek hadden om even de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.
2: Ik was van jongs af aan was ik eigenlijk al fan van die soort... Ja, musical-achtige films op Disney, zeg maar. Dus
0: ja.
2: Dan heb je van High School Musical tot en met, noem maar op, al die dingen.
0: Ja.
2: En een van die films, dat was Lemonade Mouth.
0: Mm-hmm.
2: En die hadden dus een nummer, die heet Determinate.
0: Ja.
2: Het mooie daaraan is, die begint heel langzaam, heel, heel rustig, heel subtiel. Want echt waar, als je dan even in het ding zit, dan kan je even concentreren.
0: Ja.
2: En dan opeens, dan komen ze met een boom... waarvan je echt gewoon helemaal energie weer krijgt. Dus je wordt eerst even rustig gemaakt.
0: Ja.
2: En dan krijg je energie.
0: Nou, Jannie Eldensga en Erik Peters, bedankt dat jullie even wilden inbellen.
2: Natuurlijk kan je ons vinden op filmtemplates.nl, maar ook onze socials, filmtemplates HQ. Volg ons, kijk daar ook naar. En als je eventjes ergens niet meer weet waar je moet zijn, je zit even in de put, hè, en je moet even wat energie om eruit te komen, luister dan naar dit nummer, Determinate van Lemonade Mouth.

daar zijn we nu weer mooi bijgepraat over ja, wat er allemaal gebeurt in de wereld van de film. Ja, volgende week dan zijn we weer terug. Dan hebben we sowieso een live uitzending vanuit de popronde. En de vrijdags wordt dat dan opgenomen tussen aanhalingstekens. Bij NOF doen we dat dan tussen 10 en 12. En de zaterdags tussen 9 en 11 dan bij Silt. Dus ja, dat is dan even een soort van terugblik van wat er allemaal is gebeurd in Leeuwarden. We moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. Frederik en Trientje, Mr. en Mrs. Voor het eerste uur. En Michel, Jannie en Erik voor het tweede uur. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Volg ons via de social media, Facebook en Instagram. Vertel wat je ervan vindt. En misschien heb je nog goede tips over wat we mee kunnen nemen in even wat er was de komende weken, maanden. Daar staan we natuurlijk voor open. En ja, dat doen we ook voor lokale muziek en optredens. We gaan het mooi afronden richting het nieuws. Doen we nog even een klein stukje May It Be, filmmuziek van Enya. Maar nu eerst Note to Self van Douwebop. Tot volgende keer. Hoi. I can still see my

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.